105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

Truth and reconciliation. Reconciliation.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Het liefst is zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seksmaatregelen.
3: Geluk veel, jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Ga je nog aantikken of niet?
7: Ja, sorry.
6: Ja.

0: Beste vrienden, jullie luisteren naar lokale Omroep Gorle. Dit is Erik van Kronstad 23. Een Noorse baan uit Bergen. Jullie staan op het punt onze single Helgen van het aankomende album Sommermarkeer te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Goolse Groeven.
1: Lokale Omroep Gorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

27 april volgend jaar, dan staat ze bij AFAS live in Amsterdam. Dus dan kun je ze weer live bewonderen. En dit was een opname van, wat was het? Nou, het was al een tijdje geleden voordat ze dit optreden gaf. Het was in elk geval in Ahoy in Rotterdam. Toen ze een optreden gaf een aantal jaartjes geleden. Volgens mij was dat, wat zal het er geweest zijn? 2021? Lang geleden in elk geval, hè? Ja, Ilse de Lange en zo incredible. Goedemorgen, het is vandaag zondag. We zijn vandaag 27 september. Ja, de dag dat in Engeland de eerste locomotief rondrijdt, met achter zich een wagen waarin passagiers zitten. De eerste echte passagierstrein dus. De machinist is George Stephenson. En in Frankrijk maakte op deze dag in 1910 het eerste tweemotorige vliegtuig een proefvlucht. Ja, en ook koninklijk nieuws op deze dag in 1938. De Queen Elizabeth die loopt van stapel. Het is het grootste passagiersschip ter wereld. Koning Elizabeth zelf die doopt het schip. Het gaat nog maar net goed. Nog voordat de koningin de fles champagne tegen de romp kapot kan gooien, zakt het schip al naar beneden. De koningin kan nog net op tijd de fles gooien en dat treft uiteindelijk de boeg, zodat de doop toch is gelukt. Ja, de Queen Elizabeth zou tijdens de Tweede Wereldoorlog ingezet worden voor het vervoer van militairen. En op deze dag dus in 1938 wordt de Queen Elizabeth zeg maar van stapel gelaten, oftewel te water gelaten en gedoopt door de koningin, de Queen. Goed, voor de wekker wakker, het is vandaag zondag. We zitten op de laatste dag alweer van de Bob Marley week, hè? Ja, 50 jaar, The Good Vibrations. Dus we hebben nog een paar nummertjes van Bob Marley te gaan en dan is het echt afgelopen. Dan sluiten we vandaag deze week van Bob Marley af.

Als je op vrijdag luistert, hoor je extra veel Elvis Presley. Want vrijdag is de Elvis Presley dag natuurlijk. Nou, vandaag zat hij toevallig nog eventjes in het lijstje wat betreft Breakfast in Bed. De Breakfast in Bed plaats voor vandaag. De Fountain of Love. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag veel zon. Er zijn ook wel wat wolkenvelden. Er is een rustige zuidelijke wind. Het wordt 21 graden langs de kust van Nederland en België. Tot 25 graden in het zuiden des landes. Ja, dus wat dat betreft wordt het vandaag een lekkere zonnige dag. Ja, vandaag ook een belangrijke dag voor de politieke partij D66. Ze verwachten namelijk duizenden leden op het congres waar het 60-jarig bestaan wordt gevierd. Ja, en het Nederlands elftal heeft vandaag ook weer een belangrijke wedstrijd. Want ze moeten optreden tegen Servië.

Ja, toen de eerste keer dacht ik, zij heeft het over Tutti Frutti. Nee, het is gewoon de Hootie Frutti, hè? Ja, Cat's Eye bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen op deze zondag, 27 september. Ja, vandaag feest D66. Die viert namelijk het 60-jarig bestaan met een congres in Amsterdam. Daar worden ook duizenden leden van de politieke partij verwacht. Er treden artiesten op en er zijn meerdere toespraken. Ook de premier en de partijleider Rob Jetten spreekt de aanwezige D66-leden toe. En in Canada, in Montreal, staat bij de wereldkampioenschappen wielrennen de wegwedstrijd voor mannen op het programma. Het begint allemaal om 3:00 en het is natuurlijk te zien en te horen via de bekende apps. En in de Nations League speelt het Nederlands elftal vanavond uit tegen Servië. De wedstrijd begint om 6:00 en is natuurlijk live te zien via de Nederlandse zenders. En in Groningen, in de Willep, zijn bezoekers van een buurtfeest gewond geraakt door een steekvlam. Volgens de journalisten ter plaatse omdat iemand een brandbare vloeistof op een vuurkorf gooide. Ja, volgens wat mensen in de buurt liepen in totaal 8 personen brandwonden op. 2 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen voor verder onderzoek. Ja, jongens. Altijd oppassen hè, met brandbare middelen bij een vuurkorfje. Hè, want voor je het weet, wops, steekvlammetje, haartjes weg. Hè? Of baardje weg, of snorretje weg. Je weet het maar nooit. Hè? Goed, op deze dag in 1969 staat er een liedje van Tom en Dick in de hitlijsten. Het liedje heet Bloody Mary, staat 3 weken op de allereerste plaats in de Nederlandse hitparades. En niet alleen in Nederland, ook in België bijvoorbeeld doet het liedje het goed. Hier is de Bloody Mary uit 69. Stay.

0: voor de wekker
1: wakker.
2: De ochtend begint goed
3: met Erik van Vliet.

onder andere in Noord-Jakarta. Daar staan ze vandaag bijvoorbeeld op het podium. En ook nog in Singapore, daar hebben ze een x-aantal concerten. Dus wat dat betreft zijn ze goed aan de weg aan het timmeren. The Weeknd hoorde je met Populair. Ja, het is vandaag de laatste zondag van september. Het is vandaag ook de Wereldrivierendag. Ja, de Verenigde Naties hebben dat een tijdje geleden gelanceerd. A Water for Life Decade, om meer bewustzijn te creëren van de noodzaak om beter voor onze waterbronnen te zorgen. Nou, dat doen we goed, hè. We zorgen dat de PFAS in terecht komt. We zorgen dat de boel vervuild wordt door olie. Dus nee, wij zorgen wel voor ons water. Ja, en als reactie hierop initieerde de vooraanstaande Canadese milieudeskundige Mark Angelo de Wereldrivierendag. Ja, vandaag dus, hè. De Wereldrivierendag. Erg belangrijk. Ja, en vandaag trouwens ook de allerlaatste dag wat betreft de Bob Marley Week.

0: aan de koning van Nederland bijvoorbeeld, hè? Veldhuis en Kemper en ik wou dat ik hier was. En daarvoor trouwens Bob Marley en de Wailers in de Bob Marley Week met We Incarnated Souls. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zondag. Ja, gisteren was het open dag in de asielzoekerscentra's. Ja, het werd fix bezocht. 23.000 mensen hebben gekeken. Ja, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers die spreekt van een torenhoog aantal. Ja, vorig jaar lag het aantal van de open dag met 16.000 een stuk lager. Ja, jaarlijks dan worden de deuren van de opvanglocaties op Burendag geopend. Ja, en bij Omroep Flevoland was een bericht over een locatiemanager van het AZC in Luttelgeest. Hij zegt dat de open dag erg belangrijk is om te laten zien hoe het eraan toe gaat in een AZC. Goed, ja, het is tijd voor een beetje lachen. Hè? Het is begin de dag met een lach, een keertje. Ach ja.
1: Begin de dag.
2: Ik stond laatst af te dingen in de action. Nou, wat er gebeurde was... er lag zo'n zakje met van die partyprikkers. Maar het was het laatste zakje. Ik denk, nou, ik pak deze wel, maar de verpakking was helemaal gefrommeld. Het zakje was helemaal gefrommeld, maar echt helemaal gefrommeld. En ik zat ernaar te kijken, ik denk, ja, ik heb ook mijn grenzen. Je kan mij nog meer vertellen, ik ga hier niet een volle map voor betalen. Dus ik loop naar voren, ik loop naar die kassa, ik loop naar die balie. Ik flikker die partyprikkers op die balie. Ik zeg, ik wil de manager spreken. En die vrouw die kijkt me aan en zegt, ik ben de manager. Ik zeg, aha! Ik zeg, wat is dit voor troep? Ze zegt, wat? Ik zeg, moet je kijken, die verpakking. Ze is helemaal gefrommeld. Ze zegt, oh? Ik zeg, ja, oh, je ziet niet eens wat erin zit. Ze zegt, ja, dat staat erop, zijn partyprikkers. Ik zeg, mensen, dat kunt u niet maken, is toch troep? Ze zegt, ja, ga je het cadeau doen of zo? Ik zeg, hé, jouw houding bevalt me niet. Toen stond ze op, zegt ze, oké, wat vind je van deze houding? Ze zegt, de kraanvogeltechniek? Ze zegt, Ik zeg, heb je die van Mr. Miyagi geleerd of heb je alleen de film gekeken? Ze zegt, ik heb alleen de film gekeken. Ik zeg, oké, dan wil ik de aandacht weer even terugbrengen naar de partyprikkers. Ik zat zelf te denken aan een korting. Wat dacht je van 50 cent? Ze zegt, ja, ze kosten 50 cent. Ik zeg, ja, nou hè. Ze zegt, oh, dus je wil ze wel hebben, maar je wil er niks voor betalen. Ik zeg, nee, ik hoef ze helemaal niet te hebben. Ik zeg, alleen als ze er zo uitzien, ga ik er niks voor betalen. Ze zegt, oké, dan krijg je ze van me. Ik zeg, nee, ik hoef ze al niet meer. Toen zegt ze, dan leggen ze terug in de winkel, maar dan kosten ze wel weer 50 cent. Ik zeg, ja, maar dat slaat nergens op. Voor mij zijn deze partyprikkers gratis, maar voor alle andere mensen in deze winkel kosten ze 50 cent. Waarop die man achter mij in de rij zei, zijn er nog partyprikkers? Ik zag nog partyprikkers. Ik zeg, hou je bek, man, ik sta mijn principes te verdedigen. Hij zegt, nou, is dat nou nodig, dat soort taal? Ik zeg, ach man, taal, sodemiet erom met je taal, taal. Taal is als een zelfopgelegde handicap die in plaats van nabijheid vooral verwijdering faciliteert. En die oprechte zielsontmoetingen schaars maakt of zelfs vervangt door een blindemansdans voor dolende individuen die al verbaal masturberend naar elkaar reiken, maar elkaar nooit raken en uiteindelijk alle alleen verpieteren in pretentie. Of, zoals mijn ome Leo altijd tegen tante Margriet...

Ja, helemaal niet wat we van Nick Schilder gewend zijn, hè. Maar nee, wat dat betreft heeft hij het goed gedaan om lekker in zee te gaan met die Bayern 4, hè. Yo, de smile bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen. Het is vandaag zondag. We zijn 27 september. Kijk even naar het nieuws. Ja, de Merwedebrug is weer open. Afgelopen nacht is die weer opengesteld voor verkeer. De werkzaamheden die verliepen volgens Rijkswaterstaat voorspoedig, waardoor de brug eerder dan gepland kon worden opengezet. Ja, tijdens de werkzaamheden is de asfaltlaag vervangen door een dunnere en lichtere laag. En daardoor is de brug ongeveer 400 ton lichter geworden. Dat is nodig om de brug veilig te kunnen gebruiken tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Op de brug geldt voortaan een maximumsnelheid van 70 km per uur. En dat is nodig omdat er hoogteverschillen kunnen ontstaan tussen de stukken asfalt. Ja, de huidige Merwedebrug die stamt uit de jaren 60 en is een belangrijke schakel op de A27. Hè? Ja. Goed, nog meer nieuws. De Europese Commissie die gaat 710 miljoen euro beschikbaar stellen voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een groot deel naar het Midden-Oosten en de Oekraïne. Van de bijna 710 miljoen is 380 miljoen bestemd voor Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Dat geld is onder andere bedoeld voor de kwetsbare vluchtelingen en het stimuleren van vrijwillige terugkeer en reïntegratie. Ja, om de vrede en stabiliteit in Afrika te bevorderen is er ook 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ja, er is nog genoeg geld over, hè, als je dit zo hoort. Goed, vandaag het weer. Het is zonnig, 21 graden langs de kust van Nederland en België, tot 25 graden in het zuiden van de Lage Landen. Vanavond in de nacht naar maandag kan het vooral in het zuidwesten en het westen wat gaan regenen. En morgen, een vooruitblikje, wordt het opnieuw 25 graden. En ja, er kan ook af en toe een buitje vallen. Het is dan tussen de 19 en de 22 graden. Goed, Voor de Wekker Wakker vandaag de laatste dag van de Bob Marley Week.

ik geef geen flikker om politiek. Hè. Weet, mensen die mij kennen weten ook. Daar kan ik niks te doen. Interesseert me gewoon geen zak. Weet ik niet allemaal wat er gebeurt. Oh, Ronald is op tocht in Libië. Oh, oh, oh. Weet ik niet. Maar, ja, nou, wat ik wel interessant vind aan Geert Wilders... is dat Geert Wilders, dat vind ik zo leuk, die kan fatsoen veinzen. Er zijn sommige mensen die de trappen erin... Geert Wilders die kan de meest nare dingen zeggen over mensen of bevolkingsgroepen. En zit dan de mensen, ja, best wel goed die dat zegt. Ja, vind ik wel een fatsoenlijke vent. Denk, man, dat is vet, dat wil ik ook kunnen. Dan lijkt me super kicken. Kom je op een feestje, zeg je super nare dingen over mensen. Andere mensen, hé! Hey! Want wat hij doet, Geert Wilders is gehaaid, jongen. Hij pikt er mensen uit en gaat hij op zitten vitten. Zodat andere mensen achter hem gaan staan. Het is een beetje een machtspelletje, een machtwellusteling is wat hij is. En hij pikt er mensen uit. Hij zou hier ook mensen... Als je hier zit, stel je stinkt. Stel hier, je hebt een dag hard gewerkt. Je hebt een dag kliklaminaat, vloer, zitten leggen. Sorry, heel dag zitten kliklaminaten. En heel dag zitten zweten. En je meurt een uur in de wind. Ja, maar dat is een eerlijke stink. Dat is van de werk, godsamme. En je hebt honger ook, of niet, van de werk. Dan ga je naar de snackbar, je hebt zin in friet. Zeg, godsamme, stel je de snackbar, doe mij een grote friet met joppie saus. Doe twee frikandellen in, dik kaassoufflé bovenop, dik klont mayonaise. Dan slaan ze me plat, ik vreet toch helemaal op. Nou, dat kun je doen. En, maar het is dus heel aannemelijk dat als in die situatie... in die snackbar Geert Wilders achter je zou staan... dat hij en plein publiek, waar iedereen bij is... jou zou gaan vertellen dat je stinkt... terwijl die fatsoen veinst. Dan tikt hij op je schouder, jij draait om... kijkt Geertje aan en zegt hij... Zeg, meneertje koekenpeertje... ik wil u en de walm om u heen niet lastigvallen... maar het gaat erom dat we hier met z'n allen een geur bemerken... die eigenlijk niet door de beugel kan. He, dat hier iets te ruiken valt wat niet past... wat niet hoort. Kijk, we zijn hier met z'n allen natuurlijk hardwerkende Nederlanders. Hè? Dat doet er nu niet toe. Het is belangrijk dat je fatsoenlijk met elkaar omgaat, vind ik. Hè? En daar hoort natuurlijk ook een geur bij. Hè? Een geur die u niet heeft. Kijk, ik denk dat we hier gerust ook... Ik denk dat we gerust hier met z'n allen ook bereid zouden zijn... een bijdrage te leveren. Hè? Een bijdrage die u waarschijnlijk al heeft gehad... in de vorm van een uitkering. Maar een bijdrage aan de aankoop van een stuk zeep. Hè, waarmee u aan de slag kunt. Waarmee u iets kunt veranderen aan deze smeerpijperij. Hè, aan deze aromatische janboel. Want meneertje, u moet toch wel echt knettergek zijn... om te denken dat deze muffe middeleeuwse kelderlucht onopgemerkt zou blijven. Hè? Werkelijk waar, de sokken van mijn oma hebben nog een beter boeket... dan wat er bij u uit de poriën komt sijpelen. Doe eens even normaal, man. Hè, doe eens even normaal. Kijk, het is precies... Precies, al die mensen die snackbar staan te applaudisseren. En dat jij Geert Wilders aankijkt en denkt... Heeft hij nou gezegd dat ik stink? Dat is helemaal niet duidelijk. Hij is... Je moet op hem letten, jongen. Hij is gehaaid. Die vent die moet je... Dat is een gehaaide vent. Dus hij zegt ook altijd... Hij zoekt altijd de oorzaak van alles buiten zichzelf. Ook als hij namens de PVV praat... is altijd de oorzaak van alles ligt buiten hun. Buiten zichzelf. Zelfde, hun hebben dit verneukt. En hun doet dit verkeerd. En hun doet dat fout. En hun hebben dat verzaakt. En hun is niet eens onderwerp. Grammaticaal. Dus er klopt daar geen zak van. Maar het zou de perfecte slogan zijn voor de PVV, of niet? PVV, hun hebben het gedaan.

0: Duello en My Chico. En ook Melody, die deed nog mee, hè? In dit radio-ochtend-muziekfeuilleton. Goed, het is vandaag zondag. Het is de hoogste tijd, want ja, een ontbijtje op bed, dat is niet slecht.
1: Alleen op zondag. Breakfast in bed.
2: Croissant, jus d'orange, broodjes, lekker luieren. Alleen op zondag. Breakfast in bed.
0: Lekker. Breakfast in bed. Dit keer met Maribelle. En ik hou van jou.

Bij Voor de Wekker Wakker op deze zondagmorgen 27 september. Ja, het is een klein beetje feest in België. Want elk jaar op deze dag viert de Franstalige gemeenschap van België de eigenheid en cultuur. Ja, scholen zijn allemaal dicht natuurlijk. Maar ja, op zondag is het vaak natuurlijk ter gelegenheid daarvan. Worden er ook verschillende evenementen georganiseerd vandaag in België. Een Waalse stad bijvoorbeeld zal worden aangewezen als hoofdstad. En is vanaf dan het centrum van de feestelijkheid. Met onder andere optredens van onder andere klassieke concerten en exposities. Maar ook volkszangers die komen dan aan bod, hè?

0: Rika Sarai en Casa Choc. Ja, een van de favoriete platen trouwens van mijn zus. Rest in peace, want op haar laatste dagen zeg maar, van haar leven... toen zong ze dit liedje regelmatig en dan wel dat stukje van Casa Choc. Ja. Goed, voor de wekker wakker, zo dadelijk de laatste plaat voor Bob Marley. Want we sluiten vandaag de Bob Marley week af. We gaan hem snel opzoeken en in de tussentijd deze.
1: Scatman's World.

0: van Scatman John, het scatten, hè? Want zo is het bekend geworden. Hè? Je hoorde de Scatman's World van Scatman John. Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag de laatste dag wat betreft de Bob Marley Week. 7 dagen Bob Marley sluiten we af met misschien wel zijn meest persoonlijke nummer, Redemption Song. Ja, geen stevige reggae beat, nauwelijks een band op de achtergrond. Vooral Bob Marley, zijn stem en een akoestisch gitaar. Ja, toen Bob Marley het nummer schreef, wist hij inmiddels dat hij ernstig ziek was. En daardoor kregen de woorden achteraf nog meer betekenis. Een van de bekendste passages uit het nummer is geïnspireerd op een toespraak van de Jamaicaanse activist Marcus Garvey uit 1937. De boodschap: bevrijd jezelf, ook geestelijk, want niemand anders kan dat voor je doen. Ja, Redemption Song verscheen in 1980 op Uprising. Het was het laatste studioalbum dat tijdens Marley's leven werd uitgebracht. Op 11 mei 1981 overleed Bob Marley. Hij was pas 36 jaar. Maar ruim 45 jaar later wordt zijn muziek nog iedere dag ergens ter wereld gedraaid. En daarmee eindigt onze Bob Marley Week zoals hij zelf misschien het liefste zou hebben gedaan. Niet met stilte, maar met muziek. Bob Marley en Redemption Song.
1: Doe maar Bob Marley. Bob Marley. De hele week opstaan met Bob Marley.
0: De hele week opstaan met Bob Marley.

zingt op uitvaarten en bruiloften. En ze dacht van, weet je wat, ik breng dat liedje voor eeuwig. Maar eens eventjes uitkijken wat het gaat doen. Nou ja, het is vandaag in elk geval de dag toppen geworden, hè.

Het was dan weer voor de wekker wakker op deze zondag. Vandaag een belangrijke dag. Nederland voetbal tegen Servië. Ja. En het wordt vandaag lekker weer hoor. Rond de 22 graden in het zuiden van de Lage Landen. Ik spreek je morgen weer van voor de wekker wakker. Tot dan!

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

had a knife to put him in town. Lord, have mercy.

0: Hey jongens!
1: Hey Fransie! Heb jij even voor mij?

what do we mean?

0: Bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Liefde zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seks na het
3: Geluk veel jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Ga je nog aantikken of niet?
7: Ja, sorry.
6: Ja.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

Ja, als je dan leest waar de tekst over gaat, is mooi om te zien. Want het gaat helemaal niet over een jodeljongen. Het gaat over een kindje wat gewoon ligt te versterven op straat. En het mooie is dat zodra dit nummer gespeeld wordt, eigenlijk iedereen in de Polonaise schiet. Tenminste, iedereen die nog een beetje kan lopen, schiet in de Polonaise. En er wordt heftig meegeklapt en gezongen. Mooie gewaarwording om dat te zien. En een van de dingen die ook heel vaak voorkomt, is het nummer van Rob de Nijs. Jan Klaassen, de trompetter, komt dan langs. Eigenlijk hebben we 3 of 4 LP's van Rob de Nijs. En eigenlijk wordt iedere keer wel de LP uitgekozen die de mensen dan het leukste vinden. Rob de Nijs met Jan Klaassen.

Ja, Jan Klaas en trompetter van Rob de Nijs. En het begin van jaren 70 leek het erop dat de zangcarrière van Rob de Nijs een beetje op een laag pitje kon staan. En hij werkte voornamelijk als acteur met Kun je de weg naar Hamelen vertellen en zo. Totdat Boudewijn de Grote Lennart Nijg dit nummer speciaal voor hem schreven over een pacifistische muzikant in het leger van de Prins van Oranje. En er zijn nog meer Nederlandse artiesten die ook in die tijd een beetje doorbraken. De Cats, die ken je vast wel in 1972. Deze Volendamse band stond vooral bekend om de melancholische, meeslepende paningstyle ballads. En Piet Vermeel wilde eigenlijk gewoon een ander geluid maken. En schreef Let's Dance met behoorlijk wat energie erin. En in 1972 stond hij meteen aan de toppen van de hitlijst in zowel Nederland als Duitsland. En dat bewees maar weer dat de Volendammers definitief niet alleen meesters waren in emotie, maar ook een hele zaal plat konden spelen en voetjes van de vloer met The Cats, Let's Dance.

Veerman was zo gek nog niet met zijn idee om Let's Dance te schrijven. Terug in 1972. Iets verder terug nog dan 1972. De Edwin Hawkins Singers. Misschien wel een bekend plaatje van Oh Happy Day. De grap is dat dit nummertje werd geschreven per ongeluk eigenlijk. Het is een kerkproject. En ze wilden op reis met de bus. En toen zongen ze dit 18e-eeuwse kerkliedje. En stak het een beetje een swingend modern liedje. Edwin Hawkins Singers met Oh Happy Day.

Happy Day van Edwin Hawkins Singers. Ik denk dat het wel 1000 keer gecoverd is. Het is ook in de film geweest van Sister Act, waar iedereen nummer waarschijnlijk van kent, die wat jonger is naar deze show luistert. En George Baker, hij wordt er altijd uit.

De George Baker Selection met Lady of the River. En echte klassieker ook weer uit het begin van de jaren 70. En hij komt zo meteen nog even terug met een nummer wat je eigenlijk allemaal wel kennen. Maar ik ga het niet verklappen. We gaan eerst luisteren naar Tammy Wynette. Tammy Wynette, de country koningin, die elk jaar trouw haar kappersvergunning verlengde voor het geval het succes ineens zou stoppen. Echt een heel mooi nummer. Ze zingt iedere noot met heel veel liefde en iedere noot is een verhaal. Tammy Wynette met It's Gonna Take a Long, Long Time.

Barnett. It's gonna take a long, long time. En het is tijd dat we een klein beetje de country western gaan verlaten. We proberen wat later terug te komen in deze eeuw. Maar we blijven een klein beetje hangen. Want die platen die wij kregen zijn van iemand die van heel veel soorten muziek hield. Van Frans, van Duits. En een van de klassiekers die we draaien. En die meestal ook wel gewonnen wordt door de mensen in de bakken. Dat moet je voorstellen. Zit een man of 30 zit daar in die grote zaal. En dan bak je koffie erbij. Beetje kletsen. En door die platen heen gaan. En dan komen dit soort platen ook tevoorschijn.

En hij houdt er net zo snel mee op als dat hij het startte. Jacques Brel met Le Flamand. Een liedje over de Vlaamse dames. En dan ze behoorlijk op de krol en werd niet door iedereen in dank genomen. Ik spreek niet zo heel goed Frans, maar dit staat heel wat er in de boeken. Het is een klassieker. En in 1972, daar was deze uitvoering van. 1972 heeft hem opnieuw opgenomen. Nog een oudje, want het volgende nummer is al uit de jaren, wel jaren 40 denk ik. Artiesten, Louis Armstrong, had het al lang opgenomen. Maar de artiest, Fats Domino, wilde per se dit nummer op zijn repertoire zetten. En tijdens de studiosessie in Los Angeles bleef hij maar gewoon de tekst vergeten. En zijn producer, Dave Bartholomew, werd er knettergek van. Hij vond dat sowieso een ouderwets vreselijk nummer en wilde de stekker er eigenlijk uittrekken. Maar Fats kreeg het simpel niet voor elkaar om de tekst te onthouden. Dus... het versie die uiteindelijk een wereldhit werd, is daarom absoluut geen vloeiende magische one take. En dat komt omdat de studiotijd op was en Fats de tekst bleef verhaspelen. Hij heeft Bartholomew de fysieke geluidsbanden na de sessie letterlijk in stukjes moeten knippen. En hij plakte en knipte en de verschillende deels mislukte takes plakte hij aan elkaar. En zo blijkt dat dit nummer, wat een wereldnummer is, toch nog een beetje tot z'n recht te komen. Blueberry Hill van Fats Domino.

Blueberry Hill, Fats Domino. En als je goed luistert, dan hoor je het knippen van de schaar nog tussen de tekst door. Hij kreeg het gewoon niet voor elkaar. Maar het is een wereldhit geworden en ik ben blij dat hij het zo gemaakt heeft. Het volgende nummer wat op van de plaat komt, en dat is altijd een nummertje wat ik meestal als ik het hoor, dan zeg ik het uit. Maar in dit geval zal ik het helemaal uitspelen. Ik zal je vertellen waarom. Want het is heet Edelweiss en het is een nummer van Ray Conniff. En het is helemaal geen Oostenrijks oud liedje. Het is geschreven voor The Sound of Music in 1959. En het origineel was heel fragiel en akoestisch en zo. En Ray Conniff die heeft een techniek met het enorm veel mannenstemmen en vrouwenstemmen erin. En die volgen de melodielijn. Dus de vrouwen volgen de strijkers. En de mannen volgen de koperblazers. En daardoor verdubbelt alles. En de reden dat ik hem afspeel, speciaal voor jullie natuurlijk, is omdat het ook de leadsong is in een serie op Netflix uit voor mij 2024. The Man in the High Castle met Alexa Davalos en Rufus Sewell. Wat een ontzettende goede serie is dat. Als je tijd hebt om te kijken, 4 seizoenen, maar de moeite waard. Het gaat over een apocalyptisch iets met Duitsland en Japan en Amerika en zo. Wij gaan eerst luisteren naar Edelweiss van Ray Conniff. En dat maakt het veel mooier.

blijft een heel irritant nummer. En het zit in je hoofd voor de rest van de dag. Maar dat geeft niet. Edelweiss was een hartstikke mooi nummer van Rick Conniff. Het volgende nummer wat we gaan draaien is van The Carpenters, Top of the World. En dit nummer was bijna nooit uitgebracht als single. Want Richard Carpenter vond het nummer niet sterk genoeg als hitlijsten en liet het gewoon staan op het album. Pas nadat countryzangeres Lynn Anderson de song coverde. En Lynn Anderson is ook een hele bekende Amerikaanse zangeres. Country en western. Toen had Richard Carpenter iets van, wow, dat moeten we even doen. En ze deden heel snel een eigen versie. En die is ook heel bekend. Top of the World van The Carpenters.

Carpenters met Top of the World. En we blijven nog even het country en western gebeuren. Want als we Nederlands country en western zeggen, dan zeggen wij Saskia en Serge. En eind jaren 70 gingen ze helemaal naar Nashville om dit nummer te nemen. It's good to be back home again, Saskia en Serge.

Saskia en Serge met It's Good To Be Back Home Again. Helemaal vanuit Nashville. Ja, de Amerikanen vielen er meteen voor. Zo strak en zo mooi dat het nummer in elkaar zat. Ik moet zeggen, je hoort het niet meer zo vaak op de radio. Maar ik weet nog heel goed. Het is eind jaren 70. Ik denk dat ik een jaar of 8, 9 was. Ik zat boven op mijn kamer met een transistorradiootje van RS. Met zo'n dial erop. En toenmalig op, was Radio 3 er al toen? Ik weet niet, maar in ieder geval toen op de radio luisterde ik altijd naar Met het oog op morgen. En dit nummer speelde ze best wel vaak. En dat doet mij herinneren aan die goede oude tijd. En dat is ook het leuke van plaatjes draaien bij de Gulden Akker. Want die mensen hebben ook nog steeds een goede oude tijd. En ze zingen mee en ze leven op als je het nummer ziet. En ze mensen kunnen heel de middag kunnen ze stilzitten. Maar bij dat ene nummer staan ze op, zover ze nog kunnen. En dan spelen ze met iedereen mee. Ze zingen. En dit is ook een van de nummers die daar heel vaak op voorkomt. En dat is Willeke Alberti met Spiegelbeeld. En het is vast afgelopen weekend gespeeld op The Pride.

natuurlijk alweer hier met Spiegelbeeld. En ik zei dat hij wel gedraaid zou worden op de Pride in Amsterdam afvliegen. Maar dat is helemaal niet waar, want als je de Gate op 100 voor je pakt, staat er helemaal niet in. En eigenlijk verdient ze die plek wel, want het is een prachtige Nederlandstalige zangeres. We draaien heel veel Willeke Alberti en Siska Peters bijvoorbeeld ook op die middagen bij de Guldenakker. En mensen genieten van de muziek. En van de week speelden we een Duits nummer en zat een vrouw en die zei van, ik vind het verschrikkelijk om die Duitse nummers, dat weet ik niet. Dus toen hebben we deze maar gedraaid.

0: Ja, het gastvrije Brabantse land. En dit nummertje is van de O1607. En het is geschreven door Pierre Cartner natuurlijk. Maar de band was nog een beetje Brabants. Want O1607 was het kerngetal van Oosterhout in de tijd dat het geschreven werd. En deze Disneyland-slager die deed het altijd goed. Want het is zelfs het officieuze volkslied van Noord-Brabant. Na Guus Meeuwis, ik weet niet wat er eerder was, maar... In ieder geval, ze gaan er geen ruzie om maken. 1607 met het leven is goed in een Brabants land. En als we dan in het Brabants land beland zijn, dan is het net zo makkelijk om ook even naar dit nummer te luisteren. Onze eigen Goolse troubadour, Jo Hoogendorm, in 1983 schreef hij dit. Samen met John van Rijt. En het is wel grappig, want het werd opgenomen met een beetje lekkende accordeon. En ik snap ook wel dat het daarom beter klinkt.
1: Ik zie u daar zo geer liggen, dorpje waar ik geboren ben.

Hogendorren met Brabants Durpke. En deze had ik al beloofd, want we hadden eerst George Baker. Nu hebben we ook George Baker selectie, maar met een wat bekender nummer, denk ik. Het nummer Una Paloma Blanca. En iedereen kent het wel. Het is eigenlijk gewoon geschreven voor de gezelligheid, want George Baker was gewoon bezig. Zondag op de keukentafel, dit topte in zijn hoofd. Una Paloma Blanca, George Baker.

George Baker met Una Paloma Blanca. En ik wist niet eens wat een paloma was. Maar ik dacht, het klinkt leuk, laten we het ook maar gaan doen. En afgelopen zondag riepen ze door de zaal van... Herre jij ook van Vicky Leandros, iets meer Abra. Abra 12 bedoelden ze van Vicky Leandros. Geschreven door de vader, gewonnen in het Songfestival.

0: Maandagavond 7 uur. Je luistert naar de lokale Omroep Goorlen.
1: Yes.
0: Je luistert naar het programma Ongehoord Goed. En we zullen iets verklappen. Bellen naar de studio heeft geen nut, want het is een opgenomen sessie. In verband met de drukte die we hebben. Nee, je hoort goed. Geen vakantie, drukte die we hebben.
2: Ja, okay.
0: Ja, maar niet, niet minder... ja, ik ben ook de enige die nog werkt van ons drieën.
2: Ja.
0: Zo, ik, even terug.
1: Wij werken ook.
2: Wij werken elke nacht.
1: Op een andere manier.
2: Oh. Maar we hebben ook altijd vakantie.
0: Ja. Kijk, ja. Dat bedoel ik. Hey, zoals gezegd, opgenomen versie maakt niet uit. We hebben heel veel goede muziek. Iedereen weet waarom we dit nummer van Bruce, waarom we mee beginnen, heeft verder geen betoog nodig. Maar Ed, volgens mij van jou, Moonshine Society. Moonshine is drank, hè?
2: Is dat zo, ja?
0: Illegaal gestookte drank.
2: Nee, ik dacht gewoon echt aan de maneschijn.
0: Hij dacht aan iemand die stond te moenen.
2: Ja.
0: Hey, ook niks met de maan te maken, overigens.
2: Nee. Nou ja, goed, daar heb ik voor gekozen. Ik kwam de nummer tegen. Het is ze brengen roots, rock, blues en old school R&B. In een stijl die het publiek gegarandeerd aan dansen, knikken en drank rijkelijk laat stromen.
0: Kijk, nog helemaal, hè?
2: Dat wou ik zeggen. En dat vandaag. En ze worden vergeleken met Suzanne Tedeschi, Bonnie Raitt, Alabama Shakes.
0: Mooi.
2: Een nummer uit 2019, daar starten we gewoon mee. 26 juli van het album, Sweet Thing.

0: Kijk, en van de heel de moonshine en sweet thing en noem maar op. Ja, god, het is maandagavond en in Tilburg is
1: iets aan de
0: als je is iets aan de gang wat sommige mensen het Sodom en Gomorra noemen. Nou ja, ik noem het een stukje bewustwording. Maar hoe fijn is het dan dat wij gewoon iets
2: doorgaan.
0: Van, doorgaan, maar ook iets van gospel.
1: Yes,
0: dat wij
1: een
0: licht tegengeluid
1: maken. Vredige licht, ja, dat laten we nu horen. Ook dus een heel oud nummer, begin jaren 70. Van de Staple Singers.
0: Ja. Het nietje score.
1: Ja, die. Van de family. Vader en kids.
0: Ja.
1: Moeder deed niet meer.

0: Nee, die moest thuis koken.
1: Ja, die moest thuis koken.
0: En poetsen. Ja, maar zo waren die verhoudingen toen, hè. Oh, ik zeg. Ja, ik hang daar verder geen oordeel aan vast, hè.
2: Toen niet alleen, hoor. Dat gebeurt nou nog.
0: Ja, even daarover, even op inhaken. Dat is echt een trend. Dat onder de jongeren, en zeker bij jonge mannen, de stroming is van, en ook bij vrouwen overigens, van ik hoor thuis te zijn, voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen, voor als de man thuis komt, dat alles netjes en schoon is. Ik snap daar helemaal niks van.
2: Nee? Nee. Nou ja, goed, wij hebben het toen destijds ook, of jij goed was.
0: Je hebt er gebruik van gemaakt, wil
2: zeggen. Nee, want we werken het allebei. We moesten wel gewoon, Margot moest toen ook stoppen vanwege de woning.
0: Uh-huh.
2: Maar die was er wel blij mee, dus ze de eerste jaren zeker bij de kinderen kon zijn.
0: Ja, nee, maar dat snap ik helemaal. Hè. Dat snap ik helemaal. Maar is dat niet voor de man en de vrouw gewoon gelijk?
2: Jawel, de man kan ook thuis blijven en de vrouw gaan werken.
0: Ja, of in deeltijd of wat dan ook.
2: Tuurlijk. Dus maar dat hadden we ook het liefst gedaan.
0: Dus ik snap die teruggang naar vroeger, ik snap het niet allemaal. Hey, maar we komen toch voor een verhaal in terecht. Hey, Staple Singers.
1: Ja.
0: I'll take you there.

0: Volgens mij bestaan ze nog steeds, de Staples Singers. Ja, volgens mij bestaan ze nog steeds. En dit blijft lekker. Goh, gewoon, ja, hoe noem je het ook? Gospel. En een soulsausje erover. En,
1: Maar het is echt de gospel.
0: Ja. Hey, ik draai er vaker wel van, de Style Council, omdat ik er gewoon een heel erg lekker bandje vind. Ja. En omdat ik gewoon, ik ben hier geen fan, maar wel onder de indruk van de voorganger Paul Weller. Ik had ook iets van hem solo kunnen pakken. Tegenwoordig hoor je niet zoveel meer van, maar hij heeft in het verleden wel heel erg lekkere muziekjes gemaakt. Deze kende ik overigens nog niet uit de tijd van de Style Council. Ik heb hem geluisterd en denk, oh, die gaan we laten luisteren aan de mensen thuis. Head Start for Happiness. The Style Council.

0: Start for Happiness. Yes. Style Council. Ik zei het net al even buiten de microfoon om. Volgens mij is hij deze muziek is. Want hij heeft een hele hoop van dit geschreven toen hij in een hele blije periode in zijn leven zat.
1: Dat denkt hij, hè?
0: Dat denk ik. Ik kan dat niet ergens aan staven. Maar
1: je kunt het horen. Huh? Je kunt het horen. Daar gaan we vanuit.
0: Maar we gaan van A Head Start for Happiness to And When I Die. Ja, daar ligt toch wel een stukje aan elkaar, of niet dan? Alhoewel, kan in een tel gebeurd zijn.
1: Wenovergang, hè? Wenovergang, ja. Maar ik denk van, ja goed, zelf een beetje, ik bedoel, de Style Council is ook niet een van de jongste bands.
0: Nee.
1: Dus ik denk van, nou, dan gaan wij gewoon ook terug eens eventjes naar december 1968. P.S.N.T. And When I Die.

0: Ja, hier zit alles in. Hier zit Basje en Adriaan in. Hier zit jazz in. Hier zit... Ja, echt heel leuk. Met Basje en Adriaan bedoel ik...
1: De prairie op.
0: Nee, ja, ook. Maar ook de hondjes uit het circus die er een hoppeltje in moeten springen. Jazz, alles. Alles zit hierin. Vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ja, ik ben een beelddenker.
2: Ja, die heeft niks.
0: Maar... Hey, Henry, even voor jouw playlistje. Ik hoop dat je het allemaal bijhoudt, want eigenlijk had jij nog een week tijd om over al de muziekjes van deze week na te denken. Want ik heb een vergissing gemaakt en het lijstje voor volgende week in deze week kapot.
2: Ja, nou, dat geeft deze.
0: Zullen we dat van deze week naar volgende week
2: Is goed.
0: Ja?
2: Goed, ja.
0: Hey, Marc Broussard.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Freks, goede zanger.
0: Ja, heel goede zanger.
2: Heel veel toch wel op soulniveau.
0: Ja, klopt.
2: Dit is een nummer. Volgens mij is het de cover. Ik weet niet zeker, een cover van Solomon.
0: Ja, Solomon Burke. Ja, het grapje van vorige week.
2: Cry to me.

0: Ja, yes, vorige week hadden we Solomon.
1: Ja.
0: En vandaag Mark Boussard.
2: Ja. Ja, met de cover.
0: Ja.
2: Van Solomon.
1: Ja, met de cover, ja.
0: Inderdaad. Uitgekleed versie van het origineel.
1: Yes.
0: Lekker alleen begeleid op gitaar. En ja, wel mooi. Ik neem je mee naar Zomersklanken. Ik neem je mee naar Ray Barretto.
1: Ja.
0: Fania All-Stars kennen we. Fania is een platenlabel. Fania All-Stars waren allemaal muzikanten die op de label zaten. En daar zijn niet de minste. Johnny Pacheco, Ray Barretto, maar ook Carlos Santana. Maar Ray Barretto heeft gewoon hele lekkere Latin muziek gemaakt. La Pascua.

0: Tja.
1: Daar was hij.
2: Ja, het is een rustige.
0: Ja, maar ik ben ook de rustigheid zelf.
2: Dat is natuurlijk.
1: Inderdaad, wat je zegt, 12 uur s'nachts.
2: 12 uur s'nachts, je hebt er een heel hoop achter kiezen zitten en je kunt het gewoon wegdutten.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan zeg je met andere woorden, dat is een hele nette vertaling van, wat is deze slaapverwekking?
1: We zitten
2: 12
1: uur op
2: de terras. Maar als je dan tegen elkaar aan het praten bent en je bent dan op een gegeven moment over het volgende nummer, dan weet je hem ook niet hoe je met moet spreken. Hè?
0: Ja. Nee, Galil.
2: Ik ben al zover al.
0: Galil.
1: Galil.
0: Of
2: dat wel. Galil. Ja. Nou, oké. Galil, zullen we het maar zeggen. Galil Edgar.
0: Ja. En als je de titel van die plaat leest, dan denk je alleen maar ellende.
2: A Soul That's Been Abused.
0: Ja.
2: Singeltje van 25 juni dit jaar. Uitgebracht. En Galil die komt uit het Engeland. Het Verenigd Koninkrijk. Dus dat wil niet zeggen dat je het Engeland
0: hebt. Ja, dat kan
2: normaal. Kan ook van alles aan.
1: Ja.
2: Maar het nummer is... hij brengt de krachtige... apolitiek. Het is geen politiek. Apolitiek humanitaire boodschap. Een ontroerend eerbetoon aan onschuldige burgers die getroffen zijn door de oorlog in Gaza, Oekraïne, Syrië en andere conflictgebieden.
0: Nou, dat is een heel mooie. A soul that's been abused.

0: Nou, dit is dus inderdaad muziek met de ziel, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik heb toch een beetje kippenvel van als ik gewoon met die laatste uithalen en zijn conclusie van de tekst. Mm. Ja, daar word je stil van.
1: Zo is het.
0: Khalil Edgar.
1: Onthouden.
0: Kun je een beetje gek doen over zijn naam, maar zijn muziek die is meer dan prima.
1: Onthoud maar die naam.
2: Ja.
0: Hey, en de volgende, Ezra. Die, dat vind ik leuk.
2: Ja, Ezra.
0: Ja.
2: Collective.
0: Stond
2: vorige week heb ik hem ook gedraaid. Hoor. Ja. Nummertje van jou. Nu heb ik een ander nummer gepakt. Dat is weer het tegenovergestelde van dit vorige nummer. Van, dat is een beetje, ja.
0: Dit gaat over blijdschap.
2: Vrolijkheid, ja. En ja.
0: God gave me feet for dancing.
2: Yes.
0: Ja. Je mag zelf meezingen, want dat doet hij zelf ook niet.

0: Ja, dan waren jij op deze maandagavond zo op North Sea Jazz. Waar de Ezra Collective...
1: Eentoon blijheid dit.
0: Ja, inderdaad. Heerlijk. En inderdaad ook zonnetje terras.
1: Ja, ja.
0: En genieten. Oeh, ik was aan de beurt hè, met mijn muziekjes, mijn keuzes. Ja. En ik heb helemaal niks klaargezet.
2: Jongen. Je bent de hele DJ hier, de technicus.
1: Ja, valt me wel
0: de techneut. Nou, weet je wat... Even iets heel anders. Wij doen normaal gesproken geen Nederlandstalig.
2: Jawel.
0: Ja, weinig. Heel weinig.
2: Jawel, maar we doen het wel.
0: Ja. Ja. Dus, ja.
2: Dus niet normaal gesproken.
0: Maar ik vind dat. Ja, ik doe dit programma al jaar of 8, 9. Ja, en kan. Eigenlijk nooit. Dus zo af en toe doe ik 1000 keer. Roland Verstappen heeft een paar hitjes gehad. En als je filmpjes van hem terugzoekt. Hij heeft zelfs aan de sterrenslag en zo meegedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Lachen uit de tijd van de korte broeken. De voetbalbroekjes nog echt kort moesten zijn.
1: Ja, nou,
0: echt. Roland, als je zit. Ik lach je niet uit. Maar ik moet lachen om het tijdsbeeld. Maar Roland Verstappen die is nog steeds aan de weg aan timmeren. En hij maakt soms hele mooie muziek. Soms ook feestmuziek waar ik zelf wat minder mee heb. Maar deze, ik hoop niet dat die autobiografisch is voor Roland. Want ja, hij zingt toch wel over een van de minder leuke kanten van een bepaald soort man. Het nummer heet Zeeën vol vis.

0: is de zee.
1: Ja, leuk, heel leuke tekst.
2: Ja, ja, ja, ja, hij heeft hele leuke liedjes. Sneeuwwitje en de Kleine. Ja, dat gaat over Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Ja. Ja, dat is echt poppenmuzement. Ja.
1: En hier is het gras groener bij de ergens anders.
2: Ja. Zit er ook wijze boodschappen in. Ik weet niet of ik ze allemaal ter harte ga nemen. Ik denk het niet. Ja, hij is binnenkort schijnbaar in de studio bij de Log.
1: Daar hoorde ik toevallig van Theo.
2: Bovenal.
1: Binnenkort, ik weet het in ieder geval, maar daar zijn ze wel mee bezig. Zal het na de vakantie zijn in ieder geval.
2: Ook in het verleden bij de muziekfabriek heeft hij best wel dingetjes gedaan. Een memorabel moment. We hadden Jacques Mees als opener. Duidelijk uitgelegd, wij jongens, het is een jam sessie. En ja, dat was dus duidelijk bij Jacques. En op een gegeven moment, hij had zijn setje gedaan. En hij zei, ja, maar jammen doe ik niet. En Roland Verstappen, die hoorde daar, oh, dan voel ik me vrij om heel het Bob Dylan repertoire te gaan zingen. Jacques heeft gejamd, jongen. Ja, dat.
1: Ik weet niet of ik... Oh jawel, nee.
2: Nou, jawel,
1: nou, nee, ik hoorde hem heel zachtjes, moet ik zeggen. Maar maakt niet uit.
2: Kijk.
1: Komt goed. En we gaan naar een nummer van mij toe nou, hè?
2: Ja, zeker weten.
1: Ja, ja. En dat is eigenlijk, toch wel een vervolg op het vorige nummer van Khalil. Waar dat die de gesneuvelde... Hè,
2: de haan van de ziel.
1: En dit is een nummer, Peace to the World. En ik denk van, dat volgt dan mooi daar op dat nummer van Khalil. Devin Elman. Singeltje van 27 juni. Dit jaar.
2: Kijk eens aan. Dat is Telg uit de Elman familie.
1: Een zoon, hè?
2: Ja, ja, ja.
1: De zoon, hè? Hij is de zoon van...
2: Greg.
1: Greg Elman. Ja, ja. Klopt helemaal.
2: Ik denk dat we dat wel in zijn muziek kunnen gaan horen.
1: Dat kunnen we wel horen, dat het met Elman Brothers invloed heeft.
2: Devin Elman.
3: De begeleiding zal ook wel gebeuren door vader lief. Denk ik.
2: Zou zomaar kunnen.

0: beste vrienden. Jullie luisteren naar Lokale Omroep Gorle. Dit is Erik van Kroonstad 23. Een Noorse baan uit Bergen. Jullie staan op het punt onze single Helgen van het aankomende album Sommermarkt te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Godse Groeven.
1: Lokale Omroep Gorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Hey, welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Ed en Henry erbij.
1: En Maren.
0: Dat is een keuze voor jou, dit, hè?
2: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
2: Yes. Jonge gast.
0: Dat is jonge gast.
2: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
2: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
2: En ja, hij is ook kent van een... hij heeft ook een band, Durant Jones.
0: Durant Jones.
2: En The Indications.
0: Ja, ik ken
2: als
0: dat.
2: Drummer.
0: Komt allemaal van het Coal Mine label.
2: Ja, ja.
0: En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zit allemaal van dit soort muziekjes.
2: Ja,
0: ook het nummer, laatste
2: nummer. Niet, toeval bestaat nee, niet.
0: Ook het nummer, laatste nummer van ja. Het eerste uur kwam daar vandaan.
2: Ja. Firewalker.
0: Ja. Ja. Ed, vertel eens.
1: Ja, goh. Hey.
0: Het zusje van Ernie.
1: Dat lijkt er wel op, hè? Ja, zoals ik zou het zeggen wel, hè?
0: En dan bedoel ik niet van Bert.
1: Bert, ik wou net zeggen. Dat is broert. Oh nee, het zijn er twee. Maar Long Tall Dip en Colin John. Van het album Light It Up van 11 juli, jongstleden, 2025.
0: Kijk eens aan.
1: Sweet Dreams, en is ook als single uitgebracht. En het album heet ook Sweet Dreams. En die Colin, zij is voornamelijk opgegroeid in de kerk met de gospel. Hij is een transpacifische.
0: Pacific.
1: Het andere moeilijke woord.
0: Ja.
1: Hij maakte zijn eerste tournees in ieder geval onder andere met Gary Brooker van Procol Harum.
0: Oké.
1: Ja, het is een unieke stijl, zeker. Combineert een solide blues en soulgevoeligheid, gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii. Aangevuld met invloeden uit de wereld, is opdaten tijdens een reis over de hele wereld.
0: Nou, gaan we luisteren. Toch?
1: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: Lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat hij van een nice cover is van de Eurythmics.
0: Ja, maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die in een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Ik bedoel, niet elk nummer is te coveren.
2: Nee, klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren. Maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, die heeft een zwaar leven gehad. Dus zal hij het naar gehakt hebben. Rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerking ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zocht een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is dus inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zydeco sont pas salés.
3: Zydeco.
1: De ene keer?
0: Ja, zomaar de ene keer. The Rolling Stones en Steve Riley.

0: intro zei jullie, hé, dat is Mutt. En dat is niet jullie, zo raar.
1: Jullie?
2: Tigerfeet.
0: Ja, Tigerfeet. Ja.
1: Maar het is,
0: maar dat is niet zo raar. Dat is niet zo raar, want heeft ze sporen verdiend in de glamrock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, neem aan, ook in een band speelt.
0: Ja. Moet ik even gaan zoeken. Kiel, WASP en de LA Guns. Niet waar wij hier kennen.
1: Nee.
0: En ik geloof niet dat wij het ooit in dit programma gaan draaien. Maar dit, die samenwerking met de Stones. Ik denk dat dat gewoon echt
1: leuk.
0: Ver buiten de comfortzone is geweest. Hey, en die Engelse uitspraak van Mick Jagger. Hè? Oh, ja. Ik kan dat beter.
1: Ik kan dat beter.
0: Nou, even een uitspatting van de heer Van Nooyen.
1: Een uitspatting? Ja, een uitstapje.
0: Qua tijd.
1: Qua Doe. Tijd, ja. Dat is vrij lang. Dat is de live en akoestische uitvoering van Hotel California. Van de Eagles.
0: Ja, en hoe verder in de toelichting?
1: Nou?

0: Geweldig.
1: Zou dat nou nog echt 20 seconden applaus zijn of kunnen wij daar gewoon wegschuiven? Denk
2: ik wel. Dat was aftiteling, denk
1: ik. Oh ja, aftiteling. Hey, is dit van de MTV?
2: Ook durf ze niet te zeggen.
1: Hij zei nog iets, maar
0: van de farewell.
2: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, want dat vond ik inderdaad ook hele mooie sessies, die MTV Unplugged sessies. Ja. Hotel California, we hebben de volledige 7 minuten. 7 minuten, ja, want op laatst hebben we even ingebroken. Hè. Dus, hey, American Mile.
0: Ja. Ja, die kwam ik ook weer heel tegen. En die zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd door de legendes als Aerosmith en Black Rose.
1: Oh, lekker. Gitaarmuziek.
0: Ook, door de gebroeders Osborne, Chris Stapleton en Luke Combs. American Dream, dat is het album. Het is pas afgelopen juni uitgekomen. Dus ik ben heel recent bezig deze week.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, heel recent.
1: Ja. Herinneringen waren op.
0: Het is een bewijs van veerkracht en toewijding.
2: Dus herinneringen maken, hè?
1: Ja, zeker. Dat is veel belangrijker.
0: Ben ik elke nacht mee bezig. Maar American Dream is een bewijs van de veerkracht en toewijding die nodig zijn om een leven in de muziek na te streven. Hey,
1: dat is tough wel life. Mooi.
0: Ik had het daar maar eens even naar luisteren.
1: Ja, mooi. Zullen we dat doen?
0: Thought Living van American Mile, van het album American Dream.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, okay, kijk eens aan. Lekker muziekje.
1: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking is een club. En nou is er een bandje, The Red Devils. Ik ken hem via Steven. Steven, als je luistert, fijne vakantie. En die had een LP, Red Devils, Live at Kinking. Ik was daar een beetje van onder de indruk. En toevallig, een paar dagen daarna, had medepresentator Remco. Die had hem in de aanbieding. Ik zei, Remco, kom me halen. En ja, ik heb de album geluisterd. En ik, als je bluesrock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven, dit. Red Devils, Live at Kinking. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je nu luistert, want het komt er nu aan.

0: Ja. Oh, hier kan ik zo blij van worden.
1: Lekker.
0: Ja, gewoon huppakee, aftikken en gaan. En als je dan die blues harp en jij zegt van hé, er is techniek, dat je dat niet hoeft te horen. Maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer.
2: Ja, precies.
0: Ik word je heel blij van.
2: Ja.
0: Hey, hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
3: Ja, hij stond er net wel. Maar.
0: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan...
1: Ja.
0: Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet?
3: Jawel.
0: Deze. Hoppakee. Want we gaan een hele andere kant op. Van het muzikale spectrum.
3: Dan. Ja, inderdaad. Dan gaan we heel terug naar de soul.
0: Kijk eens aan.
3: Soul, disco, funk, blablabla. Edwin Starr.
0: Ja, waar kunnen we hem van kennen?
3: Contact.
0: War.
3: Yeah. Happy.
0: Ja, inderdaad. Maar dit
3: is een easing in. Dit is een vrij onbekend nummer van hem.
0: Volgens mij soundtrack van de film.
3: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ja. Nou, dan gaan we toch gewoon luisteren.
3: Ja. Yeah.

0: Inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè. En dat vind ik een leuke programma. Dat we dat gewoon samen stellen. En dat iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar ja, je denkt van, ja. Jezus. Heb je ooit gehoord van Curtis Harding? Nee, het is niet de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Curtis Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daarop houden.
1: Mayfield.
0: Curtis Mayfield. Ja, daar zou hij best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
1: Nee.
0: Hij heeft ook gespeeld in Tilburg, in de Heijhoef backstage. Gewoon in het wijkcentrum in Tilburg. Ja, het gaat nergens over. Maar zijn muziek doet echt terugdenken aan de oude soul en de oude funk. Dus laten we eens gaan genieten van Time, Curtis Harding.
2: All right, 184.

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres.
1: En... hij is nou toch topsporter.
2: Zeg.
3: Zeg.
0: Hè? Huh?
1: Hij is nou toch topsporter, met dit nummer.
0: Ja, bij dit nummer. Ja, volgens mij is er, als je toert als muzikant en je weet het netjes te houden en dat het inderdaad topsport is. Maar hij moest bij zijn moeder mee, want hij was gospelzangeres, trad op kerken en noem maar op. Ja. En ik heb net even zijn levensloop te lezen. En hij moest af en toe invallen. Ja, ja, daar komt het als achtergrondzangeres. Foutje van Wikipedia.
4: Hey, okay.
1: Of was zijn moeder die als in moest vallen als achtergrondzangeres?
0: Nee, hij moest dan invallen bij zijn moeder als achtergrondzangeres.
1: Okay.
0: Ja, ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
1: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healy Band.
0: Yes. Inderdaad.
1: Jeff Healy, overleden in 2008. Meen ik, ja, 2 maart 2008 overleden. Hij was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
4: Nee.
1: Tegen een jaar, na zijn geboorte, een jaar later, kreeg hij een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker. Ja. Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg hij oogprotheses. En uiteindelijk is hij wel overleden aan netvlieskanker.
0: Oké.
4: Zo.
0: Grote ziekte.
1: Ja.
4: Ja, dat is zeker.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik ken Jeff Healy, zit het op een stoel met zijn gitaar op schoot.
1: Ja, met zijn gitaar op zijn schoot bracht hij een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan.
0: En een en al beleving.
1: Een en al, ja goed, ja, daar kunnen we dus van dingen ook zeggen. Hè? Zeg het eens.
0: Een beetje goede bluesmuzikant heeft Stevie Wonder.
1: Stevie Wonder bijvoorbeeld. Mirage. Maar ja goed, daar wordt nou weer over gesproken of hij wel echt blind is, hè? Niet gehoord. Nee. Hij stond blijkbaar in een lift. En toen kwam er een bekende binnen in die lift. En zei Stevie van, hey, die noemde de keren bij zijn naam.
0: Ja.
1: Dus nou wordt er gezegd van, ja, zou hij wel degelijk echt blind zijn?
0: Ja, nou ja, it's a wonder.
1: Ja. Weet je niet voor niks, hè?
0: Ja. Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles.
1: Het is officieel, nou origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
0: Ja, maar een Beatle.
1: En het is wel een Beatle. Maar
0: en nou schijnt het verhaal te zijn dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van de nummer.
1: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
0: Ja, en als vriendendienst. En als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
1: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album. Daar is het komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
0: Nee,
1: staat
0: niet.
1: Zijnde,
0: nergens.
4: Ja.
1: Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
0: Ja,
1: klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healy Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, en ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ja, ik zit heel verrast te kijken. Dus in jullie thuis, mensen zien dat niet. Maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma het samenstellen zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer. Een nummer blijft overeind als het overeind blijft in de cover.
1: Ja goed, maar het praat dan wel over een van de beste gitaristen die er ooit is geweest, denk ik dan.
0: Ja. Alles op de tast en op het gevoel.
1: Die kan het dan gewoon.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Ja, is het echt?
1: Hallo.
2: Ja?
1: Ja.
2: Ik hoor wat. Ja.
1: Ik hoor ook wat. Oh, ik hoor mezelf een beetje.
3: Ja. Nou.
0: Ja, het gaat mezelf gelukkig niet.
1: Als ik zo normaal klink, dan... Oh, dit wordt al beter.
3: Hallo, even weer. Dus,
1: staat hij nog op de stand van dingen?
3: Hij staat nog op de koffie.
0: Waarom komen jullie door mijn rechteroor veel harder binnen dan mijn linkeroor?
3: Ja, dan moet je even kijken of dat er in je linkeroor misschien wat zit.
1: Ja,
4: dat zal wel.
0: Een banaan.
4: Een
0: banaan in mijn oor.
1: Oh ja, Paul Haring.
4: Dat zou een beetje fijner
3: zijn.
0: Ja, denk ik.
3: Heb je al geprobeerd je oor om te ruilen dan?
1: Als dat ding om te draaien?
0: Zal ik je zo blazen?
3: Nou, kun je blazen.
4: Nee.
0: Twee van die bananen.
4: Niet doen.
0: Ik heb al half
3: over één
0: hoor.
3: Ja, maar ik hoor mezelf.
4: Jongens, proost.
3: Proost.
4: Dat is een beetje
3: de hard hier. Proost, maar we zijn alweer in beeld met een glas bij.
0: Ja, dit is allemaal wel oké. Ben jij tevreden, Koos?
4: Hij gaat in het rood.
0: Als jij tevreden bent, Koos, dan zijn wij het ook, hè.
3: Nou, ik vind het wel.
0: Dus zodoende.

0: synthesizer.
1: Nou, we zijn er weer.
2: Ja, goed hier.
1: Oké.
0: Jawel.
3: Dus dit is toch goed, hè? Zo.
0: Luisteraars,
3: welkom. Is dit naar uw tevredenheid? Toets dan 1.
0: Toets 1.
3: Wilt u het geluid harder?
0: Helaas.
3: Toets 2. Wilt u het geluid uit?
0: Stoort.
3: Toets power.
0: Hoe weet hij nou wat mijn televisie thuis is? Hoe weet hij dat nou?
2: Zit
0: AI-TV.
2: Ja, wist je dat?
0: Okay. Ja, Rick is in de room en die zegt gelijk even, alles, thuis werkt het nou niet meer.
3: Alles wordt gemeten, hè? Alles wordt gemeten en gelogd, hè?
2: Rick zit op 3, denk ik, hè?
0: Ik zit op 2. Maar dit is...
3: Ik zit op...
0: Dit is niet meer te lezen.
3: Ik zit op 1.
0: Oh, Mick 3.

0: 2-2.
1: Nee, ze hadden moeten scoren.
2: Wie moet trouwens?
0: Servië.
3: Servië. Doe eens plan.

0: Nou zijn wij.
1: Let op. Geniaal weggedrukt.
2: Ja, ik vond het wel een goede mix, coach.
1: Lekker mix.
0: Ja, dat is gewoon lekker op de point gewoon.
3: Zeker.
0: Ja.
3: Ja,
2: 8 uur is 8 uur.
1: Zoals de Gordense politiek, hakketak.
0: Ja, hakketak, is dat de nieuwe...
1: Ja, dat is de nieuwe term voor aldus onze burgemeesteres van Reuzel.
0: Oh?
1: Ja, die zei dat.
0: Gordense politiek, hakketak.
3: Ja. Hakketak.
1: Komt straks in het Gordes nieuws.
0: Heb ik niet gelezen, maar...
1: Nee, maar dat krijg jij gewoon van mij mee, hè? Dat weet je. Zo rond de duur of 9.
0: Oké.
4: Zie je zo gemist, hè, die Rick?
1: Ja, precies. Ja.
4: Hij is er weer en meteen gewoon...
0: Het loopt nu al uit.
1: Hij zei de sluipschutter tegen zijn vrouw. Ik heb je gemist.
4: Ik heb dit ook gemist, joh.
1: Ja, precies.
0: Heel scherp, zeg vandaag.
1: Cursus Rietekken ging niet door. Riet was ziek. Oh.
0: Ik denk dat we gewoon beginnen met het eerste nummertje.
1: Blijf me
4: Ik moet dadelijk nog even wat kwijt.
0: Ja,
2: ik weet het ook niet. Ik heb het opgezocht, maar het is te doen.

0: All Eyes on Me.
1: All Eyes on Me.
2: Van Tupac.
1: Ja. Van Tupac. Tupac Shakur.
0: Ik zei net, tot het nummer van de sluipshow ken ik geen enkel nummer. Dus,
2: dat is bijna het einde van het tweede uur.
0: Dat is eigenlijk halverwege het tweede uur.
1: Echt waar?
0: Ja, serieus. Ik zat te kijken in de playlist en denk van, volgens mij ken ik
2: het niet. Ik heb ze allemaal geprobeerd vanochtend.
0: Ja.
1: Oh? Jij denkt, ik moet eens even kijken wat dit allemaal is.
0: Misschien bestaan ze helemaal niet, dacht ik.
1: Ze zijn allemaal AI. Allemaal AI. AI.
2: Ja, dat kan zomaar.
1: Ja, nee, dat is... Ja, en dan ik ook niet.
0: Hoor ik van Sjaak dat... nee, dat is wel heel hip, maar ik heb geen hippe dochters, hè?
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee,
1: ik heb wel dochters, maar die zijn niet hip. De ene zit in de klassieke muziek en de andere in de metal.
0: Ja,
1: dat is heel hip, maar dat is niet helpend zeg maar, bij de actuele top 40 muziek. Hoewel, wij hebben Hitster.
0: Oh, ja.
1: Iedereen wel bekend. Maar wij hebben Hitster Generations.
0: Oh, dat is
1: ik ben, zoals jullie wel kennen, ik ben iets seniorder als mijn vrouw. En mijn vrouw is natuurlijk ook veel seniorder als mijn kinderen.
0: Ja.
1: Maar je hebt dus Hitster Generations. En dan heb je dus de ene uit de tijd van de langspeelplaat. De andere uit de tijd van de cd.
0: Alright.
1: En de derde is dan de tijd van downloaden.
0: Dus de
1: kinderen kunnen dan echt meedoen. Mijn zoontje van 12, die kan gewoon prima mee hitsteren. Die krijgt dan alleen maar nummers van 2015 tot en met 2025.
0: Oh, dan moet je ook serieus aan andere kaartjes trekken dan?
1: Ja, je hebt gewoon drie losse stapels. Oh, okay. Ja.
3: Ze ook nog, wij zitten dan in de categorie klaver symbool zo ongeveer.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, nou ja, daar zeiden ze ook. Ja, want dat vinden ze allemaal helemaal erg leuk. Want dan is het... La Donna en Mobile. Die is uit 1908. Nou, dat vindt Simon echt heel grappig om dan te zeggen. Nou, pap, toen was je net niet geboren, hè? Zo, hè? Ja. Fijne jongen. Ik heb wel hippe kinderen, maar ja, de hipste
0: kinderen.
1: Maar
0: kunnen zij dan ook met jouw generatie mee?
1: Of nee, die snappen daar ook helemaal niks van. Nee, ze weten alleen dingen. Hoe heet die nou toch? Ria Valk.
0: Ja.
1: Leo, je bent weer dronken geweest. Dan weten ze dat hij uit 1962 komt.
0: Ja,
1: dat weten ze nu inmiddels. Want dan vinden ze zo'n leuk liedje.
0: Nou, ik heb vanmiddag weer plaatjes gedraaid bij de Grillbakker.
1: Oh, wat leuk.
0: En het was druk. Twee tafels vol. Dus dat is een man of 20.
1: En de mensen mogen dan allemaal gewoon komen kijken.
0: Dan bakken met LP's. En dan kunnen ze die LP eruit pakken. Een nummertje aanwijzen. Dan draai ik dat. Ik schrijf de nummers ook op.
1: Ja?
0: Maak er een playlistje van. En dan maak ik dan de week daarna een uitzending op zondag tussen 2 en 3. En de week daarna ook weer tussen 2 en 3.
1: Wat grappig.
0: Ongeveer een uurtje. Een beetje wat anekdotes erbij. Ja, dat is hartstikke leuk. Op de lokale omroep.
1: Op de lokale omroep. We hebben gewoon bestaansrecht.
0: Dus ik heb ook wel mijn Vicky Leandros en Corrie in de Rekels. Corrie in de Rekels.
1: En waar gaan die platen dan vandaan?
0: Ah, die hebben we gekregen. En we krijgen van regelmatig van mensen nog een stapel platen. Van die draag ik nooit meer. Dus,
1: wat goed.
0: En dan komen ze beneden en dan gaan ze daar naar eigen plaatjes draaien. Is hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Dat doe ik samen met meneer Toepel. Die woont ook in de Gilde Akker.
1: Okay.
0: En die doet dan zijn er twee plaatsen per. Dus hij draait dan de ene en ik draai dan de andere. En dat ook verzoekjes op de iPad. Doet hij
1: zo is.
3: Hij doet de 33 toeren.
0: En ik doe de 5.
1: En wordt er gedanst? Ze hadden van die dansmuziek.
0: Deze mensen waren vanmiddag niet heel erg in de dancing mood.
1: Nee,
0: we hadden wel een begeleider die had Paul Enka.
1: Paul Enka
0: had ze als openingsdans.
1: Oh, oké.
0: Met

0: Goed, is er volgeluld?
1: Ja,
2: ja, nee, ja, keurig. Ja. Ja, anders okay. Komen we niet in tijdnood. Ja, nee, dat is waar. Zo blij dat Rick er weer is.
3: Ja. Oh, ja.
2: Dus ik zit tegenwoordig zit ik aan het eind van de playlist zit ik gewoon een nummer die ik eigenlijk niet wil horen.
0: Ja.
2: Want ja, dat is meestal het nummer, want het wordt een tijdnood.
1: Dan gaan we maar gauw verder.
2: We hebben nou, dat is de eigenlijke opener. Maar dan komt het wel goed uit, want dan hebben we drie damesartiesten op een blokje.
0: Kijk.

0: Zowé.
1: Ja, dat is een goede opener, Sjaak.
0: Alle leuke opener.
2: Als een opener was, mooi geweest. Hè? Maar ga vooral het album van Ray eens beluisteren. Want nou, allemaal van dit soort pareltjes.
3: Ik heb het net bij Joms gehad. Het is gewoon een hele familie. Klein man.
1: Oh ja?
3: Die allemaal is een
0: beetje Kelly family.
3: En die absoluut, dat is ook een broer of zus.
2: Man. Ja. Maar verder heeft Ray de eigen nummertjes en de eigen. Maar deze doet ze samen met familieleden.
1: Oh, oké. Okay. Ja, precies. Ja, de Kelly's dus.
2: Ja.

0: Ja, de Kelly Family.
1: Oh, ja. Ah,
0: kennen we toch nog wel?
2: Maar dat was gisteravond ook in Jan van der Zouw ook zo'n soort Kelly Family.
0: Oh.
2: Met een hele familie met piano en gitaar.
0: Nou.
2: Dus het is hot.
0: Is het
2: ja, de coverband is uit. De Kelly Family is in.
0: Oh, de Kelly Family is in.
1: Ja, de ja. Familie van Trapp.
0: Hè? Ja, precies. Ja, dat waren de Kelly Family. Afhandelend.
2: Ja, ja, zeker.
1: Ja, dus coverbandjes zijn zeker weten in.
0: Nou. Ja, ik ga naar Dire Straits hier in de Jan van Zouw.
2: Oh, is dat nog wat, ja?
0: Ik heb geen idee. Ja, nee, Dire Straits zelfs. Die doet het niet meer natuurlijk.
1: Oh. Maar coverband die treedt ook nog op.
0: Maar Mike Knopfler toch niet meer?
1: Nee,
0: die 77, die kan niet meer zo snel pingelen.
1: Alleen de bassist.
0: Alleen de bassist?
1: Ja.
0: Is een uppie ook.
1: Ja. Nee,
2: maar wel goed.
1: Wel goed.
3: Zeker.
1: Heel grijs met heel lang haar.
3: Ja, die treedt nog op. Klopt.
1: Ja. Oké. Toen zijn we de volgende.
2: Ja,
1: de volgende bekende.
3: Het is radio, hè? Dus draai maar een nummerke.
0: Draai hoor, nummerke.
3: Kleiro met Add Up My Love. Een beetje zo lekker neuzel tussendoor. Ja? Nummertje zo. Kan overal altijd tussendoor, zeg maar.
1: Ja.
3: Je hoort het al, hè?
0: Dit kappelt lekker door,
3: hè? Het schuifelt zo lekker.
0: Dit kappelt loos. Ja. Het gaat zo niet
1: door nummertje.
3: Maakt eigenlijk niet uit welke tekst je erop zingt.
0: Nee, precies.
3: Mijn fiets is kapot en ik ga fietsen verlegen.
0: Tomatensoep is overgekookt.

0: Dat is toch een mooi lief klein liedje, hè?
1: Oh, ja. Nou, een luisterliedje.
2: Hoge Lizzie de Pol.
0: Nou, echt zo'n, ik heb al een pondje tomaten genomen. Een
2: tingeltangel op je.
0: En een komkommer. Ik zit gewoon in de supermarkt.
2: Ja? Ja?
0: Echt zo'n supermarktnummertje.
2: Oké. Okay.
0: Maar de volgende niet overigens.
1: Want?
2: Nee, dit is ook
0: nou, dit is alternatieve rockmuziek via mijn Belgische lijntje wat ik heb lopen. Nee, dat is Frankrijk. Oh. Radio Nova. Maar Rosie Stewart is uit Gant. Gant.
1: Hent.
0: Gant.
2: Hent.
1: Hent.
2: Hent.
0: Gant.
2: Hent. Singer-songwriter.
1: Ik woon in Brussel, woon ik bij een vent en die kwam uit Hent.
0: Ach, Hent.
1: Had ook al Hent. Ik zeg, Hent. Wat wil je nou, man? Hent. Hent. Net als Gent. Hent.
0: Hent. Okay. Die kunnen er geen niet uitspreken.
2: Nee.
0: Ze zijn ook allemaal godverdomme. Godverdomme, zeggen ze dan.
1: Ja. Ja. Ja, uit Hent.
0: Hent.
1: Ja.
2: Het is wel 100% zwart-wit muziek staat hier al.
1: Ja, dat dacht ik
0: Rosie Stewart, je houdt ervan of je houdt er niet van. Dus het is een grijs gebied.
3: Laten we een polletje zetten op de site.
1: Polletje op de site.
3: Polletje op de site.
0: Ja, ik gok op drie keer een nee.
3: Ja. Polletje op de site is eigenlijk gewoon een WhatsApp-polletje.
0: Ik vind hem wel lekker.
1: Maar.
3: Lekker man.
2: We proberen het even. Oh nee.

0: En klaar is klaar.
1: Nou, en een eind. En wel een eindhandnummer, hè?
2: Dat was hem dan.
1: Fuck it.
3: Dit is wel gewoon, zeg maar, deze kan in het lijstje. Ik weet niet of we die nog hebben. Van abrupt eindigende nummers.
2: Ja, dat is nog een themaatje.
3: Dat is een themaatje.
1: Kent van geweest. Kabam, kabam, kabam. Boom.
3: Ja.
1: En klaar.
3: En klaar. En, en door.
1: En door.
2: Dat zijn de goede snackjes vandaag.
3: Het zijn goede snackjes.
1: Ja, pittige jongens, hè?
3: Het zijn goede snackjes. Nou, als de lieve mensen die ons zitten te kijken af en toe weer zien dat er een beetje een hoestbuitje terechtkomt.
2: Een kolletje van
3: Het zit in de lucht. We hebben geheel niet gesponsorde mini-crackers Hot and Spicy. En ze zijn...
1: Hot and Spicy.
3: Ja, een tikje in.
0: Ja, deze maar. Vooral de invloeden van Patti Smith, J.P. Harvey en Sinead O'Connor.
3: Sinead O'Connor.
1: Bij deze
0: Roger Stewart haal ik het toch niet uit, hoor.
3: Ja, een beetje wel. Een beetje, niet die langzame nummers van Sinead O'Connor, maar die heeft toch ook een beetje wat sneller nummers gemaakt.
2: Nummers.
3: Ja, okay. Nee, die niet. Dan moet ik altijd denken aan die stomme clip.
0: Hè? Stomme clip?
3: Ja, daar zitten ze toch helemaal te janken. Huilen.
1: Ja.
3: Dat vond ik al heel bijzonder.
1: Oh, ja.
3: Ja. Okay. Ja, maar Troy is wel een leuk liedje van. Van
2: is ook langzaam.
1: Ik vind Troy wel langzaam.
3: Oké dan.
2: Niet echt snel, hoor.
3: Goed, baant er niet uit. Ik denk ik ga nog even een lans breken voor Jeanette en de combinatie.
2: Jeanette de Kommer.
1: Over de doden niks al goeds, hè.
3: De Emperor's New Clothes dan. Is ook wel leuk.
1: Ja,
3: oké.
1: Volgende. Het thema.
0: Oh ja, thema.
1: Ja. Een vast item. Ja, Rick, waar blijf je nou? Normaal doe jij dat. Er zijn alweer luisteraars aangekomen bij een vast item.
3: Een vaste item. Het eerste vaste item van deze show.
1: Moet een beetje voorkouden bij Rick.
3: Precies.
1: Moet er wel een beetje inkomen.
3: Een beetje stofje erboven, hè?
1: Ja.
0: Heel lang geleden.
3: Ja, precies. Hey, maar we hebben het thema. Het themaatje doen wij altijd in twee blokjes. Twee nummers. Twee blokjes. Eén voor en één na 9 uur. En deze van voor 9 uur komt u nu. Ja. En we hebben het thema. En wat... Beste lieve luisteraars, Koos is het thema.
4: Dat lekker zo, thema van de week.
2: Ja, herfst. Ja. Thema dan. Mooi.
1: Gewoon een jingle voor.
3: Een jingle
2: voor. Zomer.
1: Echt wel. Oh.

0: oneindig doorgaan. Hè? Zo, zo, dan kun je gewoon in een loop gooien en dan blijft dat gewoon.
1: Ja, zo.
0: Heerlijk.
2: Thema van de week.
0: Ja, gaat lekker zo. Thema van de week.
1: Oké, we loopen hem gewoon tot 9 uur deze loopen.
3: Ja, dat denk ik wel.
1: Nou,
3: lijkt me een leuke uitzending voor de mensen.
0: Wij, betere muziek dan we tot nu toe allemaal.
3: gaan we naar stand
0: nee,
3: doen?
0: Nee.
1: Gaan we dat ritje gaan we natuurlijk.
3: Ja. Nou, gooi me
1: goed.
3: Koos.
1: Wat is het volgende Schuim. Nummer?
0: Het volgende nummer is in. Ah, maar daar ga ik ook lekker op.
1: Buddy Guy. Oh.
0: Met Bonnie Raitt.
1: Feels like Raitt.
0: Oh, maar dit is zo lekker.
1: Oh ja, dit is echt de herfstmuziek.
0: Ja.

0: herfstig liedje.
1: Nou. Zo. Het is niet alleen de titel is herfst, maar het is ook
2: alles,
1: gewoon...
2: Alles is herfst. Ja, past dan prima in het thema.
1: Je ziet ook gewoon, de clip zie je al voor je, zeg maar. Hè, met zo'n door regen, zeg maar. Zo'n raam met alleen maar regendruppels die zo naar beneden gaan.
3: Ik denk zelfs die irritante kerstreclame die nou speelt van de Amazon. Met die vrouw in die rode lijn.
1: Oh, ja.
3: Goeie god, die moet ook een keer weghalen, zeg. Ja. Niet normaal. Nee,
0: die gaan gewoon door tot het gaatje.
3: Ja, die gaan door tot ik echt niet meer wil kopen bij de winkel.
1: Bij de Amazon.
0: Jongen, jongen. Ongelooflijk.
1: Ja.
3: Echt, dat is hier dan ook al misselijk.
1: Maar het eerste nummertje dus van het eerste blokje.
0: We hebben
1: van,
0: het overleefd. Ja, we hebben het al.
1: Ja, nee. En deze is geheel door mij gezocht.
0: De volgende?
1: Gewoon in Spotify intypen. Ik zoek Leaves. Of Falling Leaves. Toen kreeg ik dit.
3: Echt waar?
1: Oh. Ja, en toen luisterde ik dat. Die Billy heeft best talent.
2: Ja, maar is het wel een bestaande Billy? Of is het gewoon een AI-Billy?
1: Nee, ja, dat weet ik niet. Er staat er niet bij. Hè? Ik geloof dat Spotify wel al AI weert.
2: Ja, probeert te weer.
3: Laat ik zien tegenwoordig.
2: Probeert te weer.
3: Met een sterretje erbij.
1: Oh, met een sterretje.
3: Ja,
1: met of krijg je nu een sterretje als je geen AI bent?
3: Volgens mij weet ik niet.
1: Dat.
2: Volgens mij wel. Maar als beginnend artiest vind ik het wel mooi als je zelf Billy Talent noemt.
1: Ja, vind ik ook.
3: Zeker.
2: Dan mag je gebruikt worden.
0: Vooral als je geen talent hebt.
1: Nee, precies.

0: Nou, talent hè, die billen, jongen.
1: Niet normaal.
2: Ze zijn met z'n vijven.
3: Vijven?
2: Wow. Nou, dat hangt er een beetje vanaf.
3: Oh, vertel.
2: Toen waren ze met z'n vieren, toen weer drieën, nou weer vijf, volgens mij.
3: Oké.
2: Okay. Dus maar...
3: Ja, het heeft niks met herfst te maken. Behalve dan Fall & Leaves, wel iets met de herfst te maken heeft. Maar dit is de Indian Summer versie van de herfst, zeg maar. Dus het is een vrije interpretatie van het thema herfst.
4: Nou, dan zijn we klaar met herfst. En dan gaan we door met het volgende.
3: Ja, volgende item.
5: Jongen, we hebben allemaal items hier.
4: Oh ja, dan moet ik even het plaatje.
3: Dan moet jij even het plaatje laten zien. En dan moet er een jingeltje komen, denk ik.
5: Ja, ook nog.
3: Koos is nog even het zoeken, denk ik.
5: We hebben tijd, hè?
3: Ja, zo is dat. Hey. En dan zeggen jullie dat het door mij komt dat ik in de tijd uitkom.
2: Zal ik even de jingle instarten dan?
5: Doe maar.
2: Oké.
6: Jaaks, cryptoplaatje.
5: Als we dan nu niet klaar zijn, dan gooien we er een bedje achteraan en dan wachten we
4: even. Nee, ik ben klaar. Alleen, ik weet niet of het op scherm kan komen.
5: Nou, dan gaan we maar eens kijken. Oeh, die werd even weggedraaid. Zo. Rigoureus, hè?
3: Ja. Rigoureus.
5: Maar goed, we zien een plaatje en als het goed is ziet u hem thuis op het scherm.
4: Nee, nog niet.
5: Oh, nog niet. Maar bijna. Ziet u hem op het scherm. En soms heb je wel eens, dan heb je aan één plaatje genoeg.
4: Ja.
5: En dan maal drie, hè. Want wat we zien zijn drie slangen. Het was een vijf stippen crypto.
4: Hij komt niet, Koos.
5: Niemand die durfde zijn vingers aan te branden. Dat was ook wel omdat hij op de lokale omroep Facebookpagina stond hij zonder plaatje. Maar ja, die kon je wel weer vinden op gaat lekker zo op Facebook, hè.
3: Ja. Zeker en zo.
5: Even zoeken. Door, de kenners die weten hem te vinden.
3: Zeker.
5: Ja, maar deze keer was ik er makkelijk aan toe. Want Jeske die probeerde het met slang en met python. En het is inderdaad een python die je ziet. Maar een python is een wurgslang.
4: Kijk.
5: En dan heb je meerdere wurgslangen. En een wurgslang is in het Engels een wurger, oftewel een strangler.
4: Wurgslang.
5: En dan moet je daar even naar kijken. Uh-huh. Want dan heb je niet één, maar meerdere stranglers, wurgslangen. En die hebben toevallig, niet toevallig door mij gekozen, allemaal dezelfde tekening op de vel. Want dat is bruin met goud.
3: Oh.
5: Je hebt natuurlijk ook een groene python, maar die heb ik expres vermeden.
3: Aha.
5: Maar dan kom je eigenlijk uit op de stranglers met golden brown.
3: Oh.
5: Dat is allemaal gevangen in één plaatje.
3: Jeetje, wat een verhaal.
5: Oh. Ja.
4: Ik kan het even niet laten zien, Sjaak, sorry. Maar
5: nee, geef niet. Sjaak, de mensen waar het om gaat, die hebben hem uit en daarna bekeken. En die waren zo geschrokken dat ze niet eens hebben geprobeerd om iets erin te gooien.
4: Golden brown was toch heel duidelijk.
5: Alleen Jeske die probeerde het.
4: Ja.
5: En helaas, niet gelukt, maar met dank voor de poging.
3: Zeker, wij waarderen elke poging.
5: Ja, en het was na zoveel keer dat iedereen zei van... ja, maar hij is wel makkelijk. Ja, dan doe je iets moeilijkers.
3: Ja.
2: Dat is wel heel moeilijk,
3: Heel moeilijk.
5: Nou, dan gaan we er maar naar luisteren. Want toevallig is Golden Brown van de Stranglers ook een erg lekker nummertje... die je niet meer zo heel vaak hoort op de radio.
3: Nee, dat is ook een beetje herfst, hè? Goudbruin, dus ook al. De blaadjes.
5: Ja, past er ook bij.
2: Oh, zo moet je achter elkaar.
3: Nou. En dan maar zeggen dat het...
5: Ook een heel bekend intro, als lekker, je de intro spel speelt.
2: Ja, dat voor een punkband.
5: Ja.
4: Nou,

0: staat ook al gewoon sinds het begin in de top 2000.
1: Ja, ja. Snap ik.
0: Strak tussen zeg maar nummertje 300 en 500.
1: Ja, ik snap het. Dit deden ze ook.
0: Ja. Was dat ook Stranglers?
2: Dat zijn de Stranglers,
3: ja.
0: Ja, oh, oké.
1: Okay. Dat is hun hit.
0: Ja. Ah.
1: Als, dat is niet
0: behalve
1: de
0: deze
1: meest gedraaide natuurlijk.
0: Ja.
3: Nee, die Golden Brown is echt wel...
1: Ja, dat is hun plaatje.
3: Ja.
1: Hun plaatje.
3: Terwijl ze eigenlijk meer inderdaad in die punk uptempo zaten.
4: Ja, maar dat is vaak, hè? Dan heb je zo'n slow nummer. Was het ook weer... was het
3: Scorpions Europe? Of zo?
4: Scorpions,
0: Scorpions. En, die hadden dan ballads, hè? Ja, ballads, ja. Ineens, hè?
4: Van Halen ook, zelfde verhaal. Ja. Allemaal ballads ineens.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, het is ook, hè?
4: Ook allemaal hard op ineens.
1: Persoonlijk vind ik deze beter als die Golden Brown.
0: Ja? Ja, maar die heb je iets te veel gehoord misschien.
1: Oh, is dat het?
0: Ja, misschien.
3: Kan best.
4: Top 2000 nummer, hè, van de Golden Brown.
0: Ja, precies. Ja. Kom nog eens een keer langs.
1: Kom binnenkort, kan je weer over stemmen natuurlijk.
0: Ja, ja.
4: Volgende week volgens mij.
3: Heb jij de goede klaarstaan, Koos? Want ik zie twee nummers in die eigenlijk verderop komen.
1: Oh ja.
0: Nee, dat heeft hij niet.
3: Die kitchen slider nog
1: zo even. Zoveel was ik helemaal niet, man.
3: Oh, ik dacht aan jou. Oh, jij doet dat gewoon gaande het praatje.
0: Gaande het praatje.
3: Oh, wat knap, joh.
0: Karamia.
3: Dat vind ik echt knap.
0: Karamia moeten we hebben.
3: Ja, dat is een guilty pleasure van mij.
0: Oh jee.
4: Oh.
3: Dat is iemand met zo'n opera stem en dan die dan zo'n one-hit wonder heeft. Oh. Denk ik, ik ken niks verder van Jane Americans. Het is natuurlijk jaren 60 of zo, hè?
4: Ja, je kent ze wel. Niet.
0: Geen idee.
3: Oh, maar dit nummer kennen jullie allemaal, hè?
1: Oh. Ja, dit nummer kennen we.
3: Ja.
1: En, gooi hem maar in dan, hè?
3: Ja, gooi hem maar in. Het is zo lekker.
1: Het is echt heel vreselijk.
3: Ja, maar het is een guilty pleasure. Sorry.

0: Ja hoor, Jacques.
1: Ja, dat moest even, hè?
2: Het is een kitsje quickstep geworden.
3: Ja, er waren mensen die bempten al van of dit de herrie was waar het mee uitging. Een korte uitzending vanavond.
2: Nee, het wordt nog erger. Uiteraard
0: wordt het nog erger. Ja. Ik ben weer terug, hè? Dus we krijgen nog herrie ook nog.
2: Het wordt steeds erger. Ja. Het kan haast niet, zou je denken.
1: Nee. Want deze hoor je nou overal op de radio. Als je de radio aan hebt, dan je hebt 2 uur de radio aan, hoor je zeker 1 keer deze voorbij.
2: Eindelijk is hier.
1: Van Ella Langley, Tunes in Texas.
2: Die is een beetje populair.
0: Oh. Lekker
2: hoor. Oh, ja. We hebben toch bijna een uur op moeten wachten.
1: Die staat er overal erin. Overal. Ja? Radio 2, Radio 5, Radio 3, je hoort het overal.
2: Hoe zal het nou komen, vraag ik me af, hè?
3: Ja, gewoon betalen, het zal eruit komen voor ons.

0: toch overal gedraaid.
1: Ja, dat moet toch mooi zijn dat dat kan.
2: Dat is vrije val, Jacques. Want het draait gewoon dus niks anders.
0: Nee, maar het wordt ook overal gedraaid. Radio 3, Studio Brussel, Radio 5. Ja, precies.
3: Een beetje als
0: Blinding
3: Lights.
0: Maar het past overal.
3: Ja, past overal.
2: Omdat er niks anders is.
1: Ja. Maar vanuit de luistercijfers waren we duidelijk. Q Music stond weer bovenaan. En Radio 2 was weer lekker gezakt. Radio 5 stijgt enorm.
3: Ja, want dat zijn al die oude velletjes. Oude velletjes zijn weer een paar. Radio 2 DJ's naar radio.
1: Ik was toevallig onderweg naar de baan vandaag naar Radio 2. En dan zitten ze gewoon geintjes te maken over Radio 5. En ze staan wel een paar punten hoger.
3: Ja, precies.
0: Nou, ik heb tegenwoordig zet ik Radio 5 wel eens op. En dan hoor je gewoon weer de Dire Straits en dergelijke. Wat ze vroeger op Radio 2 draaiden. Dat hoor je dan luister je gewoon lekker naar Arbeidsvitamine met Hans Schiffer. Ja, en dan heb je af en toe nog eens een keer PZN er tussendoor. Vooruit dan. Maar
1: goed hebben.
3: Zo is het.
2: Ja,
3: BZN. Jawel, BZN kunnen we makkelijk hebben.
2: Niks met Koos.
1: Ja, dat kan. Una Paloma Blanca van... George Baker. George Baker, ook hartstikke lekker.
0: George de Bakker.
1: Zeker, moet allemaal kunnen.
0: Ach, moet allemaal, moet allemaal kunnen.
3: George.
1: Ja.
2: BZN.
3: Mijn vader was fan van BZN, dus ik ben serieus...
0: Ook albums vol met BZN.
3: Serieus, veel geluisterd.
2: Een hartstikke leuke band.
3: Maar?
2: Zolang Annie de mond maar hield.
3: Nou, maar dat is helemaal heel kort geweest. Oh nee.
0: Zeg, nog even iets anders wat ik vandaag verontrustend nieuws hoorde. Ook een beetje muziek gerelateerd.
1: Nog een jingle. Verontrustend nieuws. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom.
3: Oh jee. Ja.
0: Ja, maar. Dat wist mijn lieve vrouw te vertellen. En ik zit niet zo op de socials. En zij krijgt nou allemaal berichten dat in april er een muziekfeest komt van Bassie en Adriaan.
1: Ja, dat klopt. Maar niet van Bassie en Adriaan zelf, maar de muziek van.
0: Ja, maar ik vroeg me al af. Zitten dan Bassie en Adriaan, komen die in een rolstoel het podium op?
1: Nee,
0: of
1: komen helemaal niet.
0: Die komen helemaal niet zelfs.
1: Komen helemaal niet.
0: Die strijken alleen het geld op.
1: Ja, waarschijnlijk.
3: Vrijdag 23 april in Ahoy.
1: Ja.
0: Ja, het grote
3: in Rotterdam. Het is een eenmalig muzikaal eerbetoon aan beroemde duo.
1: Voilà. Oh. Dus als sterven ze, is het toch niet erg.
0: Oh, nee. Dan kunnen ze toch doorgaan.
1: Ja, gaat gewoon
0: dan wordt het een in memoria.
3: Verwacht nostalgie. Robot Robin.
1: Die is aanwezig.
0: Ja, die wel. Die is onsterfelijk. Hè?
3: Ik ben overigens over Bassie en Adriaan en muziek gesproken.
1: Ja.
3: Ik ben naar Mike Oldfield, Tubular Bells geweest.
1: Oh.
3: Dat was echt heel vet. Ja, Mike Oldfield was er zelf niet.
1: Wat heeft te maken?
3: Nou, die toon waar Tubular Bells heel bekend van is. Hè, die ook in The Exorcist zit.
1: Ja, ja.
3: Die heeft dus ook zit ook in de aflevering van Bassie en Adriaan. Doodeng.
1: Echt waar?
3: Echt waar. Bassie en Adriaan, die maakten ook gebruik van...
2: Wanneer heb je die meneer gezien?
3: Wil je hem even opzetten, Koos?
1: Tubular Bells.
3: Tubular Bells en dan gewoon part one.
1: Ja.
3: Daar is
1: van de Exorcist.
3: Van de Exorcist.
1: Ja, dat zit ook in de Bassie en Adriaan aflevering.
3: En die zitten ze ook in Bassie en Adriaan aflevering.
0: Ik vond hem altijd al eng, hè, Bassie en Adriaan.
3: Ja, ik ook.
1: Die man die onlangs overleden is, die boef van Maarten Bassie en Adriaan.
3: Ja, die was ook pas dood. Ja, hadden ze al een ruzie mee.
0: De baron is overleden.
3: Nu hoeven ze helemaal geen geld meer af te geven, denk ik.
1: Er blijft niemand meer over Bassie en Adriaan.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Maar Bassie en Adriaan leven altijd.
0: Die leven allebei nog, hè?
3: Ja.
1: Oh ja, ja.
3: Dit is zo begint.
2: Dit is hem.
3: En dit zit dus ook in.
0: Bassie en Adriaan.
3: Ja, zeker.
0: Oh, de stuip op een lijf bij die kinderen, hè? Deze.
3: Ja, snap jij.
0: En dan ben je een clown en dan heb je deze muziek, hè?
3: Precies.
0: It.
2: Nou, dat is wel een lekker lang nummer dit. Toevallig.
3: Ja, dan kun je gewoon 22 minuten laten staan, dit hoor.
2: 25 minuten.
3: 25 minuten.
0: Ah, ja.
3: Ja, ik heb hem helemaal gehoord. Oh, gitarist, jongens. Maar echt dan, niet normaal.
1: Nog een keer Bassie en Adriaan. Weet je dat het nummer van Mart Hoogkamer in Spanje ook van Bassie en Adriaan is?
3: Echt waar?
1: Ja.
3: Van in Spanje, in Spanje, in Spanje?
1: In Spanje, in Spanje. Dat komt van Bassie en Adriaan.
0: Nou, ook al.
1: Dus Bassie en Adriaan rules gewoon. We moeten daar naartoe.
0: Godfather.
3: Kaartjes erin.
0: Ja, kunnen we geen live uitzending doen vanaf het... wat is op zaterdag? Vrijdag.
1: Ja, kunnen we opnemen dan. Hè?
0: Ja, misschien gaan ze nog wel, als het goed loopt, een paar extra shows.
1: Ja, kunnen we het.
0: Dan doen wij op zondagavond de uitzending vanaf het podium.
1: Ja, kunnen we Bas en Adriaan niet bellen?
0: Oh ja, kunnen we die bellen?
3: Kunnen we die bellen?
1: Eens kijken wat het nummer
0: vast
1: is.
0: Vast wel. En via AI.
1: Ja.
3: Maar even terug naar dat concert. Was echt
1: waanzinnig.
3: Ja. Oh, die jongens konden gitaar spelen.
1: Ja, dat is het nadeel, hè?
3: Echt niet normaal.
2: Ja, ik heb hem anders live gezien. Ja.
1: Was niet veel?
2: Van je rollen.
3: Hij was er niet bij, hè? Het was de orkestleider vanaf 2.
0: Oh.
3: Maar hij zit op de Bahamas.
2: Ik denk het was
3: gek zijn deur.
2: Ja, precies. Een beetje een vreemde manier is het.
3: Maar deze heeft hij afgemaakt. Toen was hij 19.
1: Oh.
3: Ja. En hij heeft alle instrumenten die je hoort zelf ingespeeld.
1: Ja, dat klopt.
3: 20 instrumenten staan nog op de dingen en staat overal achter Michael.
1: Ja, maar dat maakt helemaal niet uit.
3: Nee.
1: Toen ziet dat je alle 20 tegelijk moet doen. Hè. Je kan het gewoon naar elkaar doen.
2: Een stuk.
3: Ja, ja, ja.
2: Tegelijk gewoon.
3: Toen moest dit wel live gaan spelen van dingen. Hoe heet die kerel van Virgin Records? Die zei, ik wil het wel één keer live gezien hebben. Jij zegt, dat kan toch helemaal niet?
1: Nee.
3: Maar ik heb maar...
1: Maar je moet je voorstellen dat je daarnaast woont.
3: Hij zat in een kasteel.
1: Ja?
3: Een leeg landhuis.
1: Waar hij opnam?
3: Alleen op de berg, maar hij deed het opnam.
1: Ah, oké. Dat is hij dan weer niet.
3: Hij heeft het Tubular Bells genoemd. Omdat die buisklokken, die waren van iemand anders. En die werden naar buiten gereden. Want ja, die waren gehuurd en die moesten weer terug. En zei hij, oh, die wil ik ook. Dus trok hij weer af. En toen is hij met dit.
1: Okay. Daardoor is hij zo...
0: Dat is het alleen in een landhuis. Ik denk The Shining.
1: Magische muziek.
0: Ja, een beetje.
3: Maar het is wel echt heel mooi. Echt.
1: Ja, absoluut.
3: En live nog veel gaaf.
2: Het is een leuk liedje. Hoor. Absoluut. Overleuk, leuk.
0: Nou, het volgende
2: het
0: ook nog.
2: Het is nu geen liedje. Het is ook een... Het is een
0: we hebben toch weg gered. We hebben nog één nummer en we zijn aan de tijd.
3: Oké, ik stop met praten.
1: Ja.
3: Vloep.
0: Vloem, ja, een beetje...
3: Ken ik die?
0: Een beetje modern.
2: Oh ja, die is heel...
1: overal gedraaid.
0: Deze niet.
2: Vooral op...
3: Kijk!

0: Ja. Hij stopt gewoon zo.
1: Hij stopt gewoon. Ja, dat is
0: tweede nummer in de...
1: Als je van 8 seconden naar 7 seconden, 6 seconden zei, dan is hij bij 1 seconde. En dan stopt hij.
0: Ja, dat is wel waar.
1: XLF, ja.
2: Ook lekker.
0: Nee. Jan natuurlijk. Jan.
1: Is Jan-Michel Jarre?
2: Jan Hammer.
0: Jan Hammer.
3: Hij is broer van.
1: Is dit?
0: Is zo'n Crocus team,
1: ja.
0: Jimmy Vice. Ik zag hem staan en ik denk, ja.
1: Lekker man.
2: Heel goed, Koos.
1: Ben ik dan al die dingen weer gaan luisteren? Want ja, ik heb natuurlijk nou Tuber de Belschot. Die stond op Synthesizer Greatest 1. Mijn eerste CD.
3: Ja, die heb ik ook geleend bij de bibliotheek en nog een bandje opgenomen.
1: Ja, nou ja, ik had hem gewoon op CD.
0: En
1: daar staat deze ook op. En Jean-Michel Jarre.
0: Ik wou zeggen. En Equinox.
1: Oxygen. Fourth Rendezvous. En dan van de Jealous alles nog.
3: Ik voel een complete uitzending aankomen. Alleen maar deze cupjes.
1: Oh, echt?
0: Deze muziek kan ik wel vrij aardig hebben.
1: Ik ook. Ik heb nu mijn dochter geprobeerd te infecteren met die muziek, zeg maar.
3: Ja, dat lukt wel.
1: Dat gaat best aan.
3: Hoe heet die filmmuzikant die heel veel muziek in films maakt?
0: John Williams.
3: Is dat eentje?
1: Die andere is die Duitse. Hans Zimmer. Die heeft van Pirates of the Caribbean.
0: Ook mooi.
1: Ook ben ik ook mooi. Naar een concert geweest. Van de muziek van Hans Zimmer en van Williams.
3: Ah, een oud collega van mij die ging dus speciaal naar Hans Zimmer zelf.
1: Ja, maar die waren zinnig.
0: Oh ja.
3: Echt heel duur, maar heel mooi rijden.
1: Ja, maar moet je... Maar was op YouTube staat één concert helemaal in Bratislava volgens mij. Met, hij heeft ook een heel eigen orkest nu, hè?
3: Ja.
1: Met een paar van die cellisten, jongen.
3: Bizar. Echt,
1: waanzinnig gaaf.
3: Ja.
1: Als je van filmmuziek houdt...
3: Ja, ik heb daar filmpjes muziek wel mooi.
0: Bombastisch af en toe.
1: Dat heerlijk.
2: Kan Bassie en Adriaan ook prima pruimen. Dus. Ik hou wel van veel muziek.
3: Bombastisch en Adriaan.
0: Bombastisch muziek.
3: Bombastisch en Adriaan.
1: Adriaantje.
0: Maar ik denk dat het stiekem toch tijd is voor...
3: Het Gordes nieuws.
2: Ja. Nou, we hebben eindelijk weer Gordes nieuws. Hè.
1: Ja.
3: Nou, we hebben het wel gemist, hè?
1: Kort binnen. Ik moet toch even rustig inkomen.
0: We hebben ook een knopje voor, toch?
1: Ja, een knopje voor. Twee zelfs.
2: Er staat een G op.
3: Het Gordes nieuws met eindelijk weer Rick Gruithuizen. Met Fransen van Gol naar de Miert. Feest is geen verjaardag en wordt verboden. En Gol griezelt op 31 oktober. Ja, Koos zit aan de knoppen.
2: Ja.
3: Dat zullen we weten.
1: Zo is het. Lieselot Fransen verhuist van Goorden naar Reuzel de Mierde. Om daar als burgemeesteres aan de slag te gaan. Van de 12 kandidaten was Fransen de best beoordeeld. Ze nam in de zomer afscheid van de Goordense politiek als wethouder. Niet vanwege de slechte verkiezingen, maar vanwege haar privésituatie. Daar is inmiddels de rust wedergekeerd, waarna de blik weer naar voren werd gericht. Ze heeft stiekem de gemeente en haar vier kernen al verkend. Nog een boodschap van de Goorlense politiek? Zeker, stop met gehakketak. Wij van Gaat Lekker Zo in specifiek en de log in het algemeen wensen Lieselot Fransen heel veel succes.
3: Heel veel succes.
2: Zeker.
1: In de Mierden.
2: Nou, lekker op boerenzuup, zeiden we dan.
3: Ja,
2: gaan we naar Bladel of Reuzel en dan gaan we daar naar de kroeg. Boerenzuup.
1: Goed zo. Ja, meer Riels nieuws, want Festi Roar in Riel. Ja. Is enkele uren voor de start alsnog door de gemeente Goorlen afgelast.
3: Ja, valse
1: start. Reden, het is een evenement en niet, zoals de organisator van het festijn beweerde, een verjaardagsfeest. Het was echter al de 5e keer dat het feest schuine-festival-maar-door, wat niet van toepassing is, werd gehouden. Een echt lustrum dus. Maar er moest entree betaald worden, €79 voor de hele dag, inclusief drank, eten en muziek. En dat is geen verjaardagsfeest, al dus onze burgervader. Waarom dan die eerste 4 keer wel? Nou, omdat de eerste 4 jaar niet op de radar van de gemeente stond, is het eenvoudige antwoord.
3: Zo simpel is het.
1: Zo simpel is het, ja.
0: Zo is het. Getipt, denk ik.
1: Ja, wellicht.
2: Dat denk ik ook.
1: Of het werd te groot. Nou, dat zou
3: beetje,
1: kunnen.
3: Een beetje gezond verstand weet je waar het door hier komt, hè?
1: Ja, gezond verstand.
3: Een beetje gezond verstand.
1: Een beetje gezond verstand, ja.
0: Ik denk ook een beetje...
1: Ja. Goed. En Goorlen en Riel griezelt. Ik weet niet of Riel ook op 31 oktober is, maar ik vermoed van wel.
3: Maar ik denk het wel.
1: Precies.
0: Zal waarschijnlijk wel.
1: Ja, nu de zomer weer voorbij lijkt, alhoewel het weer echt zomers aandoet en de herfst zich langzaam aandient, komt het ook uit Amerika overgewaaide Halloween weer langzaam dichterbij. De pompoenen, spoken en andere griezelelementen kunnen weer van zolder worden gehaald, want ook dit jaar gaat Goorlen en Riel volle bak mee in de griezelhype. Goorde Grizzelt is op zaterdag 31 oktober en opgeven als snoepadres kan nog steeds. Ja. Geef even aan of je eng of heel eng bent, zodat straks de tere kinder- en grote mensenzieltjes vooraf kunnen kijken waar ze niet naartoe moeten gaan. Het evenement is inmiddels uitgegroeid tot een Goordes evenement, waarbij hele buurten samen optrekken om hun deel van de straat zo eng mogelijk te maken.
0: Een vergunning aan bedenken of zo.
1: Ja, daar krijg je straks ook keer gedonder over natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar als je alleen mee wil lopen, hoef je niet meer te registreren. Een simpele klik op de link Bekijk de kaart op de website goordegriezel.nl is voldoende.
3: Ja.
1: Je kunt ook meedoen met de fotowedstrijd. Welk adres is het mooiste veranderd in een angstwekkende locatie? Stuur je foto voor 1 november naar de site van Goorde Grizzelt. Ook de best uitgedoste groep denkt mee naar een mooie prijs. Om dit geheel onpartijdig te jureren of te beoordelen, is Goorde Grizzelt nog op zoek naar juryleden. Oh. Lijkt het je wat? Meld je aan.
3: Nou, we kunnen natuurlijk als gaat lekker zo daar gewoon jurylid gaan, uitvoeren.
1: En ja, dan, of we kunnen gewoon een foto van ons maken en mee dingen voor de prijs.
3: Ja, dat kan ook zo.
2: Categorie groepen.
1: Categorie groepen.
3: Minderheden. Moet kunnen. Ja.
1: En tot zover het nieuws.
3: Ja, dankjewel Rick. Goed, dat was weer zeer informatief.
2: Fijn om weer te horen.
3: Echt. Thema van de week?
1: Thema. Ik weet het niet.
0: Dus het verkeerde knopje.
1: Zo op het verkeerde knopje.
2: Ja, nee, dat was hem wel, toch?
0: Daar is de koffie. We gaan maar gauw verder.
1: Ja. Goed. Ja, het tweede uur is aangebroken.
2: Oh ja.
1: Ja, en dan starten wij altijd met een...
0: hip nummertje.
1: Juist.
2: Ja. Ik dacht, we gooien er maar eens even Magnetic in van de Bouza.
0: Ik vind het een goed plan, Jacques.
1: Ik ken het niet.
3: Dit is de laatste die ik niet ken. Maar daarna ken ik hem wel.
0: Deze ken je wel,
3: Oh ja. Ja, die ken ik ook wel.
2: Alleen, hoe heet hij dan? Oh ja, is dat nou Magnetic van de Bouza?

0: Redelijk hip.
1: Wat zijn we toch hip, hè?
2: Hippity-hip.
1: Och, wat zijn we toch hip.
2: Hippity-hip.
1: De Bosa met Magnetic, zeg ik dat goed? Of is het Magnetic met de Bosa?
2: Nee.
1: Oh. Ja, ik ken het toch allemaal niet?
2: Oh, nee.
1: Nee.
2: Allemaal voor jouw tijd.
1: Het is allemaal voor mij. Zit in de verkeerde hipsterbak.
2: Rick, jongen.
1: Je zit in de verkeerde hipsterbak.
2: Je moet vaker...
1: Dit is de downloadbak, dit.
2: Hilversum 3 moet je luisteren.
1: Hilversum 3 bestond nog niet.
2: Oh, bestond ook nog niet.
1: Nee.
3: Radio 3 was het dan.
1: Zijn eigen vent. Hopelijk stijgen klonken lied. Ja, ik ga naar hem.
4: Van Paul Jason.
1: Jeruzalem.
2: Anne.
1: Die gaat hij niet meer spelen.
2: Maar wat vlotter.
1: Nee? Hey, maar Koos, het is jouw keus, toch?
2: Oh, ja.
1: Koos, waar ben je nou, man, met je dingen? Ik wil nog helemaal vragen wat de samenhang is. Ja. En jij begint gewoon al.

0: En af.
1: En af. Ja, zo is het. Precies. 5 minuten, wat is het, 43?
0: Overleefd.
2: Ja, als het nummer klaar is, is het klaar. Hè?
0: Is het klaar.
1: Zo is het.
0: Gaan we verder.
1: Koos, Keus. Wat was nou de samenhang, Koos?
0: Huh?
1: Ja, jij moet altijd samenhang hebben, staat hier. Samenhang, geen idee. Oké. Okay.
0: Doe deze maar even.
1: Oh,
2: mag goed.
1: Mother's Finest.

0: Nou, Koosje, lekker keuze hoor.
1: Ja, ik vond het ook wel, wel lekker zo.
2: Prima plaatje. Ja. Een beetje bij de zomer nog passen, hè?
3: Wel, joh, happy wie, happy.
2: Dit in tegenstelling tot het tweede blokje van het thema.
3: En ook een beetje een shout-out voor... Dinges. Country zangeres.
2: Dolly Parton.
3: Dolly Parton. Modest Finest.
2: Ah ja. Modest Finest.
3: Zat er ook in.
4: Dat lekker zo het thema van de week.
1: Van de week zijn
2: van
1: we
2: de week.
1: Toe.
2: Herfst, zeker. Ja, tweede
3: ja.
2: Pakje.
3: Ja, jij bent een heel scherp, Koos.
2: Juist.
1: Nou, we gaan een beetje en de gang erin houden, anders komen we tijd kort.
2: Als,
3: heel goed.
2: Echt? Het is pas 10:50.
1: Daarom.
4: Dat lekker zo weg, Hanna. Elke week een nieuw thema.
2: Maar wij doen wel aan een consumentenadvies.
5: Nou.
2: Oh. Nou ja, kijk, goede luisteraars die weten dat de plasplaat eraan komt.
5: Ja, zeker.
2: Maar in het tweede blokje thema zit ook een plasplaat.
5: Ja, eigenlijk wel.
2: Dus men kan nu kiezen.
5: Ja, plassen of
2: Je kunt twee keer plassen nu.
3: Ja, of de grote ba.
5: Grote ba, ja.
2: Of grote ba.
3: Kan ook, hè?
2: Zeker.
5: Ja. Zeker. Dat denk ik wel.
2: Nou, dus,
1: ben benieuwd daar.
2: Maar laten we maar beginnen met het eerste nummer van het tweede blokje van het thema herfst. Ach, hoofdsfeerplaatje hoor. Dit is ook alweer een sfeerplaatje.
1: Oh jee, oh jee.
2: Ja. Dit is ook een beetje... Ik hoor het al.
1: Ja, dat is een... Ja. Echt een herfstnummer is dit.
3: Ik kom er redelijk op feest.
1: Hebben we al iets voor over 2 weken?
3: Dat is eigenlijk
2: winter.
5: Ja,

0: Jouw winter is coming van Radical Face. Was dit, lieve mensen. Mensen die niet in slaap waren gevallen, ja, zullen dat best wel willen weten.
1: Wie kent het niet?
2: Wie kent het niet?
0: Dat is een leuke plaat trouwens hoor. Als jullie, dat is een aardige. Kerel heeft ook alles zelf ingespeeld. Dus Radical Face is gewoon een mannetje. Ja. Ja, en wat dan is er in de. Nou, dit is de eerste. De grote barplaat.
1: Ja. Lange plaat.
0: En daar valt er meteen nog eentje. Ja, dus lieve mensen.
3: Lang is deze.
0: Ja, zeker. Je
3: staat bij voor 9 minuten.
0: 9 minuten.
2: Nou, succes.
3: Ja. We kunnen een beetje helpen zo.
1: Oh, wat een goede Koos.
0: Jullie merken dat Koos echt fan is.
3: Ja. ik vind het best aardig.
0: Nou. Ja. Goed.
3: Een beetje langzaam.
0: Voor wie deze nog niet had gekund. Kunst en Roses met November Rain. Tweede liedje van het tweede blokje. Ja.
2: Korte uitzending.
3: Als je uitgezeken bent, dan... Je weet het, hè? De pis is uitgevonden.
0: Zo is het.
3: Is het gezeik.

0: Hij weet het zelf ook, hè? Nothing lasts forever. Ja. En daar heeft hij helemaal gelijk in. Ik ben klaar met hem.
1: Ja,
0: je was er
1: klaar mee, hè?
2: Afknijpen.
0: Ja, oké. En we gooien gewoon.
3: Ja, maar nou hebben we dus al die mensen met de grote baar gestuurd. En die komen nou terug. En die horen ons ineens alweer praten.
0: Meen je dat nou?
3: Terwijl dan minstens drieënhalve minuut bezig waren.
2: Gewoon mee naar de wc, hè?
1: Ja, maar klopt het ook wel? Want het ging over de herfst. Wanneer begint de meteorologische winter?
3: In december,
1: liefst. 21 december. Nee, dan is november 1
0: maart. Ah, dan moeten ze hun dromen even inhalen.
3: Ja. Zo is het.

0: Weer een abrupt.
1: Beetje
0: opletten, hè?
1: Koos. Ja. Als we dan toch gaan improviseren, wel wakker blijven, hè?
2: Ja, nee, ik was in slaap gevallen.
1: Ja, precies. Want ik ben de draad al kwijt. Mijn computer houdt ermee op. Dus die is updates aan het uitvoeren, zegt hij. Ja, alles moet kunnen natuurlijk.
2: Dan gaan we gewoon verder met het...
1: Maar hebben we zitten we nog voor het draaiboek? Of was dit gewoon even...
2: Nee, dit is een tussenboek. Oh. Maar dan doen we gaan we nu gewoon verder met waar we waren. Omar.
1: Omar?
2: Omar.
1: Oh, dit is die plasplaat.
0: Ja. Oh, eindelijk.
2: Nu kun je
1: lekker. Nu kunnen we even gaan
2: urineren. Nu kun je het afmaken. Oh.

0: korte versie.
1: Ja, oh, dit is de korte versie.
0: Ja, oh, is een lange.
1: Het was alleen de urineerversie van de pasplaat.
0: Dat is ook een. Nou, een lange versie.
2: Kitchen
0: dan?
2: Slider. Ja, 6 minuten 37, maar dat is die op Spotify.
0: Oh. Oh, Spotify. Ja, dat heb je het al, hè?
2: Ja, dan heb je een andere versie. Ja.
1: De Kitchen
0: Slider. Ja.
1: Nou, Kitchen Slider van de week. Ja, ja. En al dus gingen wij.
0: Hè?
1: Dit was dus een plasplaat?
0: Oh, sorry.
2: Nee, maar het had zomaar een kitchenslider
1: gaan. Ja, ik wou het zeggen.
2: Ja, ja, ja.
1: Dit, was, dit is een beter tempo. Dit kan Koos beter volhouden dan dat.
3: Ja, heel goed.
1: Dat doet 2,5 minuten.
2: Dan kun je met een haak en ooglap en een houten been nog volhouden.
0: Nog een leuk nummertje staan. Oh, dat mag natuurlijk niet.
2: Nee, dat mag niet.
0: Mag niks van jullie. Mag nooit wat.
1: We hebben nog 20 minuten, Koos. Dus kijk maar wat je doet.
0: Nee, we komen dus, niet aan de reserve nummers toe anders.
2: Actueel nummertje dit.
1: Oh ja. Wat is het dan, Jacques?
2: Queens of the Stone Age.
1: Ja, zo, leven die nog?
2: Easy Street.
0: Ja, die leven nog. Een nieuw plaatje gemaakt.

0: ook een band die wat afwijkt van zijn gebruikelijke repertoire. Ja, wat harder en zwaarder is. En hebben ze deze uitgebracht.
1: Nou, wel leuk.
0: Ja, ik ook.
2: Ja. Ja. Okay. Ja, het einde was had voor mij niet hoeven, inderdaad.
0: Maar einde is een beetje... Ja, je zal een beetje abrupt af kunnen breken.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Beetje wel, ja.
3: Een jankende baby of zo. Ja. Nou, goed.
2: Ja.
3: Leuk.
4: Hoort je bij? Ben de man.
1: Hoort erbij, ja. En waar gaan we verder mee, Koos?
4: We gaan verder.
1: We hebben nog 17 minuten en 2 liedjes te gaan volgens het draaiboek. Dus ja, ik ga even vanuit van... Nee, ik ga... Nou ga ik gewoon zitten wachten.
3: Ik durf niet meer af te wijken, hoor.
1: Nou. Ja, je mag gerust afwijken.
0: Tuurlijk wel.
2: Nou, het volgende nummer niet, natuurlijk.
3: Nee, daarom. Nee.
0: Ja, die,
1: maar die
0: zit
1: nog niet. Die moet ook pas over 6 minuten.
2: Ja. Oh, nee toch?
0: Hè? Nee, dat mag ook wel eerder, hè?
1: Het volgende nummer is 10 voor 10, hoor.
2: Ja,
1: dus 10 voor 10.
0: Ja, 10 voor 10. Dat moet je een beetje ruim zien.
1: Oh, moet je ruim zien.
3: Dus Yves.
1: Plus of min 6 minuten. Nou, vooruit.
3: Dames en heren, Riek leeft helemaal op.
1: Ja.

0: Kitchen slider is er niks bij.
1: Nee. Dat kan gewoon. Dat kan.
0: Yves Berendsen, jongens.
2: Ja, dat is hem gewoon.
1: Jongen.
0: In de, zeg maar even, 16 voor 10.
1: De 10 voor 10.
0: Ja, dat was een beetje te vroeg. Ja? Voor de 10 voor 10.
1: Nou, deze kunnen we allemaal.
2: Oh, mag dat?
1: Nee. Tussendoor.
2: Lekker, man. Metallica.
1: Ja, vind ik wel.
2: Ja, vind ik ook.

0: Zo dan.
1: Dat is gewoon een ingevuld stuk.
2: Ah, wat een lekker tussendoortje, hè?
3: Ja, dat is een goede snack, dit.
2: Ja. De volgende zal
0: sloot ook zo lekker aan op Yves Berendsen.
3: Ja, precies. Ja,
0: naadloos.
3: Contrast is goed, hè?
1: Denk je?
3: Contrast is goed.
0: Ja, zeker.
3: Prikkelt de geest. Prikkelt de geest.
0: Een soort snuf, hè? Zwart-wit.
1: Deze moet even een aanloop hebben, deze.
3: Ja?
1: Doet hij het?
3: Ja?
1: De Bells of St. Martin, denk ik.
3: Ja, oké.

0: Wat een oefening. Hebben we ooit de laatste plaat nog helemaal uitgedraaid. We hebben vol.
1: Fuck.
2: En dan hebben we nog 2 minuten
1: over. Fles rum.
2: Heerlijk dit.
3: Nou, en we zijn ook helemaal in zwart gekleed. Ook op de televisie zelf.
4: Oh, zwart. Zijn we
1: zwart. Mooi zo.
2: Nou, goed te gewoon luisteren. Dit was Sabaton met Hole in the Glory of zoiets.
3: Ja, wel mooi. Goeie herrie, maar we zijn nog niet gestopt.
2: Nee, we hebben nog 2 minuten.
1: We hebben nog even een restantje. Koos, wat ga je
2: Koos, wat ga je ons meegeven?
4: Nou, hij staat al aan.
2: Lekker man.
3: Dat is een gevoel dit, of niet?
2: Morgen de vinding van Boston. 1979.
4: Nou,
1: de
4: bal. Ja. Daar staat hij niet bij,
3: maar is dat
4: quiz
3: of niet?
4: Hier staat hij 3 weken geleden.
1: Tot over in een week of 2.
3: Denk het wel.
4: 11 oktober. En hadden we al een thema?
3: Ja, bijbaantjes.
2: Bijbaantjes.
3: Bijbaantjes.
4: Oh,
3: hartstikke
1: B-movie.
3: Die is moeilijk, hè?
1: B-movie, ja, precies.
4: Oh, heel moeilijk.
3: Ja, heel moeilijk.
2: Bijbaantjes, lieve mensen. Geef ons, help ons mee.
3: Ja.
1: Verzint dan.
3: Moet kunnen.
1: Kom op.
3: Vast wel. Ja.

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Het klinkt zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seksmaatregelen.
3: Geluk veel jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Cool.
7: Ga je nog aantikken of niet?
8: Ja, sorry.
7: Ja.

0: om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomopgoorlen.nl.
3: El amigo de este año es.
4: Pide por esta boquita linda, esta pajarito volando te voy a dar.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Lokale Omroep Goorlen.
2: Let's do it.